0: van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen, de bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Zomer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Vijf uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van het bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteller Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaan om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens een Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui, morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: al vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Zonnebreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van het bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteller Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaan om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft 1,5 jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht.

0: spits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Ravenstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook al een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van een bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en Nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteller in Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaan om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens een Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui, morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijm op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Brunnen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg, 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam file tussen Breda en Zevenbergshoek. 4 kilometer, waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

0: Slaap van de ANBB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar één file langer dan 5 minuten. Is dat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger Rob van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van het afgelopen seizoen en de tegenvallende resultaten. Ook de supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
2: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van, nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed. Maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren, onder Slot en zo, dat komt eigenlijk een stukje beter.
1: Toch vond directeur Davy Rigaud het een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tweede met Feyenoord en plaatste zich dus wel voor de Champions League. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op de plek dus ook al een ontploffing. Toen was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. De tekst is daarna weggehaald. Voor beide explosies is ook niemand opgepakt. Op de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving in het zuiden van het land had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag voor de kust, waardoor het tsunami ontstond met golven tot een meter hoog. Na de beving waren er ook nog meerdere naschokken. De totale impact is nog niet bekend. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die vorige week werd doodgestoken in de Nijhofstraat. De stille tocht start om 8 uur bij het huis waar de steekpartij was. Voor de fatale steekpartij is een 60-jarige man uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel viel op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Utrecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers die te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. Overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Dan nog het weer. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag kans op onweer. En het wordt morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Studio De Wit.
5: Drechtstad FM.
6: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio.

0: Zit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio Dordrecht is weer on-air, online te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in Drechtsteden. En we beginnen nu even met muziek. En muziek van een Dordts talent, Sarah Tonin. En haar nummer Soft Boy.

onthoud de naam Sarah Tonin met haar nummer Softboy. Een Dutch talent die een single heeft uitgebracht. En deze week werden wij opgeschrikt door een verdrietig nieuws. Kees Schulthuizen, fotograaf van het AD de Dordtenaar. Jaren een bekend en vertrouwd gezicht hier in Dordt. Die is deze week in zijn slaap overleden afgelopen 3 juni. En Kees, de AD de Dordtenaar staat nu ook vol met advertenties. En die advertenties zijn echt niet misplaatst in die zin dat Kees Schulthuizen was ook jarenlang het gezicht van de krant wanneer het ging om foto's. Hij verscheen overal waar het nieuws was. En het laatste deel van zijn carrière was hij ook, toen er nog de drones er niet waren, ging hij al met een vliegtuig te liggen om foto's, luchtfoto's te maken, die ook weer werden gebruikt. Kees, altijd vrolijk, enthousiast en betrokken bij alles wat er gebeurde. Na een ziektebed, hij was weer herstellende. Hij haalde zelfs nog zo'n scootmobiel rijbewijs vorige week. En vol plannen nog om weer wat te gaan doen. Maar die is in zijn slaap overleden. En laat er mij eigenlijk ook een gat achter bij zijn familie. Maar ook bij toch zijn oud-collega's. Kees is 72 jaar geworden. En wij wensen zijn familie, Pauline, zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte.

0: Ja, vorige week, het weekend, dort in stoom. Je kon over de mensen lopen. Ruim 250.000 bezoekers volgens de organisatie zouden het evenement bezocht hebben. Aangevuld met ook niet zozeer echte stoomattributen, maar mensen op hele ludieke fietsen en die voorbij kwamen. En de stoomtrein die reed weer en onze verslaggever Corrado Franke maakte dit kort verslag.
1: In stoom, een weekend lang genieten van alles wat met stoom te maken heeft. Vele tienduizenden mensen komen ogen tekort om alle schepen, stoommachines en natuurlijk de stoomtrein te zien.
2: Als van ouds. Het is hartstikke mooi natuurlijk dat het er nog is. Hè. Dat hebben we jaren niet gehad.
3: Hartstikke gezellig. We gaan eens rustig de buurt verkennen.
1: Vertel eens, is het een soort vriendenuitje?
4: Nou ja, eigenlijk wel. Maar wij hebben voor het laatste jaar gezien, denk ik.
5: Ja, een tijdje geleden inmiddels inderdaad.
1: Wat is er nou zo uniek, zo mooi aan zo'n stoomtrein als deze?
6: Dat op de hoofdlijn. Op plekken waar ik eigenlijk normaal nooit rijd. Normaal op museumlijnen, op de hooplijnen, ja, geweldig.
1: Echte liefhebbers kiezen voor het zogeheten stoomrondje, waarin alles wat het evenement te bieden heeft te zien is. Zoals deze oude bussen, die mensen tussen het station en het centrum pendelen.
7: Hoe vond u de rit?
8: Het is zeer nostalgisch. Ik heb er zelf vroeger in gezeten. Net zo klein als mijn jonge man hier. En ja, het zijn echt herinneringen. Wat je ruikt, wat je ziet. Het is gewoon echt nostalgisch.

0: wat hebben jullie precies meegenomen?
1: Wij zijn hier met onze Steam Roadsters. En dat is een serie fantasievoertuigen uit de tijd van Jules Verne, zeg maar. En dat past eigenlijk naadloos in het stoomgebeuren wat je hier om je heen ziet.
2: Wie uitgekeken is in het oude havengebied kan per schip naar deze modelbouwshow. Waar jong en oud zich vermaakt met mini-treintjes om met de bus weer bij de stoomtrein te komen. En dan kan de terugreis na een warm rondje Dordt in Stoom beginnen.

0: voor de mensen die het nog niet weten, vandaag is het Rommeldam. En wil u, ja, heeft u nog iets nodig? Tegenwoordig is vintage erg in, dus bij de Rommeldam weer vast wel spullen die daar erg geliefd zijn. Het is de hele dag, heb ik begrepen, Leo Stolk?
1: Ja, het is...
0: Wacht even hoor, de technicus die moet even jou inschakelen. Ja, je batterij zit erin nu.
1: Ja, ja, nou, het is vanochtend om 8:30 begonnen en de rij was weer heel aanzienlijk. Het weer is ook fantastisch en de sfeer was en is fantastisch. Ja, je kan er alles kopen en de kwaliteit is eigenlijk steeds beter, want ze selecteren steeds meer op goede spullen die je hier kan verkopen. En het is natuurlijk voor het goede doel. Dus als mensen nog willen, het is tot 4:00 is het open eigenlijk en er is staat voldoende om leuke dingen voor jezelf te kopen.
0: Waar moeten ze zijn dan?
1: Op de Dubbelsteen West, naast de Plus.
0: Naast de Plus?
1: Ja. Daar is het de Rommeldam. En nogmaals, je kan er iets eten. Je kan Rad van Fortuin, meubels, speelgoed. Het is echt onvoorstelbaar. En dit was nu al zo verschrikkelijk druk. Het is echt gezellig druk.
0: Was het zo dat toen de hekken weggingen dat het weer rennen was?
1: Het was weer rennen. En altijd als eerste naar de radio's, de televisies en het elektronica. Maar ja, ik zag er ook iemand al uitkomen. Die hadden gewoon een witte bloempot. En daar was hij erg tevreden mee. En na 5 minuten stond hij alweer buiten het hek. Dus waarom je hard loopt, die pot, ja, misschien had hij er zin op gezet.
0: Die ene mooie witte pot, dat kan natuurlijk heel bijzonder zijn, hè?
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik zou hem niet in mijn huis willen hebben. Maar goed, dat is een andere zaak.
0: Ja, ja.
1: Maar hij wel, en ik neem aan dat hij tevreden is.
0: Maar waarom was Hans Hulzit er niet? Want die moppert hier altijd over de techniek, wat allemaal niet goed is, dat je daar spullen kunt halen, Hans.
1: Ja.
2: Ja, zou toch wat zijn dat we de spullen voor het radiostation op Rommeldam zouden halen. Dat, maar goed, ik ben wel een technicus die de schuifjes doet, maar voor de rest van de technische installatie daarachter heb ik nul verstand. Dus dat mogen anderen doen.
0: Wat zei je, joh?
1: Ja, toch, soms rammelt het hier toch wel.
2: Nee. Houtje, touwtje, komt allemaal goed.
1: Goed.
0: De charme van de radio. En we gaan over naar een volgende onderwerp. Van Dortenstoom gaan we door naar een minder leuk onderwerp. Want op de Merwelanden was de afgelopen week een dodelijk ongeval.
3: Vind ik erg. Er is hier helemaal nergens leiding, hè, hier bij de Merwelanden, denk ik.
4: Je weet wat voor bodem het is, hè? Met motor, wat

0: nog kunnen een diploma hebben, maar dan nog.
1: Ja, niet iedereen kan zwemmen, dus...
2: Bij de Dordtse zwemplas De Merbelanden heeft woensdagmiddag een noodlottig ongeval plaatsgevonden. Een 18-jarige man kwam na een duik niet meer boven water. Omstanders sloegen snel alarm en rond 17:15 kwam de melding bij de hulpdiensten binnen.
3: Er was een groep jongeren was hier aan het zwemmen. En één jongen bleef langer onder, waarop alarm is geslagen. Daarop is de brandweer ter plaatse gekomen. Er is een duikploeg meegekomen. Die hebben gelijk ook goede aanwijzingen gekregen waar die jongen het laatst gezien was. En de duikers zijn het water in gedoken. In een rechte lijn naar de plek toegegaan. En binnen 3 minuten hadden ze het slachtoffer boven water.
1: Heb je verwacht iemand die 18 is dat in het rivier? Ik zeg maar wat, maar hier niet.
4: Als wij hier het weekend zitten, is het hartstikke druk hier. Dus ik vind wel dat er dan met zulke dagen wel leiding moet zijn.
0: Als ik hier soms zie met kleine kinderen en hoe klein die zijn en hoe makkelijk die bij ouders weglopen, dan vind ik dat wel eens eng, ja.
2: Eenmaal aan de kant blijkt de persoon buiten westen en moet die zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht.
3: Er is een helikopter ook nog gekomen. Daarop is hier ook het strand vrijgemaakt, zodat de helikopter een veilige landingsplaats had met een arts. Ze hebben hun best gedaan om hier te reanimeren. En vervolgens is die met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Maar helaas is de persoon toch overleden.
2: Over de precieze oorzaak kunnen de hulpdiensten niet veel zeggen. Wel benadrukt de veiligheidsregio dat zelfs met het warme weer van de afgelopen dagen mensen echt moeten oppassen als zij het water ingaan.
3: Ik denk inderdaad dat het onderschat wordt hoe gevaarlijk water kan zijn. Water is koud, je kunt last krijgen van kramp. En je bent toch ook sneller toch een stuk van de kant af. Dus ja, wanneer je het water ingaat, wees gewoon voorzichtig en ga niet te ver de kant uit.
0: Dat deed ik sowieso al. Ik ben mijn voeten al ver genoeg.
4: Nee, wij gaan er niet meer in. En van de week die mevrouw daar, die ging er wel in. Nee, ik ga daar niet meer in. Nee.
2: Volgens agenten waren veel omstanders aanwezig. Wie daar behoefte aan heeft, kan contact opnemen met slachtofferhulp.

0: inderdaad. Het was vorige week even noodweer. En tegelijkertijd kwam toen het bericht binnen, toen het donderde en bliksemde hier in de Drechtsteden, dat in de Abbassewaard een boerderij, een woonboerderij, verwoest werd door brand. En luister naar het volgende verslag.
1: Heftige beelden uit Bleskensgraaf, waar vrijdag een woonboerderij in vlammen is opgegaan. Aan het begin van de avond brak de brand uit in het rieten dak van het huis na blikseminslag.
2: Brandweer heeft met een speciaal rietenkap brandbestrijdingsteam nog geprobeerd om het pand te redden. Maar ja, dat heeft helaas niet mogen lukken. Ze hebben daarbij wel een waterscherm opgezet om te voorkomen dat de brand overslaat naar de woningen daarnaast. En dat is wel succesvol.
1: Ambulancepersoneel heeft twee mensen nagekeken die mogelijk rook hadden ingeademd, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De sloopkraan heeft de woning in delen afgebroken.

0: de muziek die we net horen, dat is muziek van de Crazy Rockers. En daar gaan we straks in het tweede uur uitgebreid over hebben. Want de Indoor Rock, want daar hebben we het over, die hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse muziek, zeg maar. En daarmee gaan we verder praten met straks mensen die bij de Indoor Rock betrokken zijn. En Hans, jij hebt natuurlijk met heel veel plezier al deze nummers bij elkaar gezocht en als je ze aangeleverd hebt gekregen.
1: Ja.
0: Wat zijn je eerste reacties toen je dit hoorde?
1: Nou ja, ik ken het fenomeen in de rock natuurlijk wel. Dit is dan een Dutch band, als ik het goed begrepen heb. Ja. De Crazy Rockers. Een Dutch band geweest, want ik geloof niet dat ze als band nog actief zijn. Dit nummer heette trouwens de Happy Whistler, de vrolijke fluiter. En het is allemaal hele happy muziek, zal ik maar zeggen. En het is heel duidelijk gedateerd, zal ik maar zeggen, eerste helft jaren 60. Dus het is een tijdsbeeld.
0: Ja, maar ik zag je toch even vrolijk schudden.
1: Ja, maar ik ben ook een beetje van die tijd, dus dat klopt wel.
0: Goed, jij bent ook de happy whistler.
1: Daar laat ik me niet over uit. Maar dit vind ik wel leuke muziek.
0: Maar daar gaan we straks in twee uur uitgebreid over hebben, hier aan tafel bij Studio De Wit. En we gaan nu eerst even naar
1: andere muziek.
0: Ja, andere muziek. En dan daarna nog een gedicht van Kees Budding.

Dordrecht hebben we een quintet, het Dordtse zuigquintet. En dat is een groep die komt van mensen van ja, zeg maar, de Dordtse culturele sector. Die altijd wel leuk vinden om een toneelstuk of een musical-achtig iets te schrijven. Dat hebben ze ooit over Willy Batenburg gedaan. En in oktober willen ze het hebben over Kees Budding. En Kees Budding is natuurlijk een coryfee hier in Dordrecht. En heeft ook landelijke bekendheid gekregen. Maar ze willen hem extra aan de aandacht aan hem gaan besteden in oktober. En in augustus zullen wij september aandacht aan het zuigquintet gaan besteden. Maar toch al aardig om nu toch even een gedicht van Kees Budding erbij te pakken. En dan is het Kees met een, jawel, zwaar je schrijven met een C, C Budding. Maar Kees schrijf je toch echt met een K. Maar dat is een aardigheidje die iedere keer weer hier de kop opsteekt. En dan hoor je ook Kees Klok er altijd over mopperen. Het is Kees met een K. Goed, Kees met een K, maar je schrijft met een C, C Budding. En er is dit gedicht gevonden, en dat is eigenlijk wel een leuk gedicht. Curieus blijft het wel. Het is weer kenmerkend voor de uitnodiging, voor de expositie, publicatie, de nieuwe stijl. Op 8 april, 8 uur 's avonds, te houden in de galerie De Bezige Bij, staan de namen van alle schilders, et cetera, 28... keurig netjes in een alfabetische volgorde. Zo ook die van de schrijvers, dat zijn de 5. Behalve dan de naam Budding. Die is achter de andere aangeplakt als de naam van een deelnemer aan, zeg, een tennistoernooi, die na sluitingsdatum nog heeft ingeschreven, maar die men toch nog maar een aardige vent heeft geaccepteerd. Ik weet het. Soms mag ik hier of daar meedoen, maar nooit hoor ik er helemaal bij. Ik ben het neefje dat ook mee mag uitlogeren. Het is niet zo erg. Daar put ik mijn kracht

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. Overname van de wietteler Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Dan nog het weer. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag kans op onweer. En het wordt morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord, 6 kilometer en 20 minuten. De rechter rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
5: Drechtstad FM.
6: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
7: Dit is Studio De Wit, met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, het is de tijd. Of die jaren 60, dat de snaren van de gitaren zo mooi, luid, helder klonken. En het spel was vaak virtueus wanneer het gaat om de Indo-rock. Want Dordrecht kende een rijke Indo-cultuur. Die kent nog steeds. En eind jaren 40, in de periode van de daaropvolgende jaren, vestigden de gerepatrieerde Nederlands-Indiërs zich in Dordrecht. Veelal in naverblijf in een pension, met name in de nieuwbouwwijken. Buurwijken en Krabbel vonden zij hun woning uiteindelijk. En zij moesten zich invoegen in de bestaande Nederlandse gewoonten en gebruiken een andere cultuur dan die zij hadden achtergelaten in de voormalige Nederlandse kolonie, Nederlands-Indië. Naast hun culinaire bijdrage aan de verrijking van de Hollandse keuken behoorden zij tot de pioniers van de Nederlandse popmuziek. Daartoe behoorden ook de Nederlandse Indische band de Crazy Rockers, die een geluid brachten die hun tijd ver vooruit was. En oude tijden herleven straks bij het vinylproject Indo-rock met de Crazy Rockers en de derde generatie die Indische Dordtenaren gaan produceren. En daar gaan we over in gesprek met een aantal mensen die toch wel voeling hebben met de Indische rock. Onder andere Armand Mensing en Marcel Kusters. En Armand, welkom. Waar hebben ze nu net naar geluisterd? Want jij hebt de playlist aangeleverd.
1: Dat was het nummer Golden Earrings. Een instrumentaal nummer van de Crazy Rockers in 1964 uitgebracht op een LP. Die LP heet Drive with the Crazy Rockers en dat sloeg in als een bom eigenlijk. En Golden Earrings was aanvankelijk een zangnummer. En ze hebben er een instrumentaal nummer van gemaakt. De groep van George Kooijmans die heeft ook die titel aangehouden. Vooral in het begin. Golden Earrings, en dat was de B-tijd. En later werden ze rocktijd en viel de S ervan af, werd het Golden Earring.
0: Ja, en zo kennen de meeste Nederlanders hun, en niet iedereen weet dat er ooit een S achter geplakt was.
1: Nee, dat klopt. Ja,
0: ja, de Haagse groep natuurlijk. Ja. En de Indo-rock. We wachten nog op Marcel Kusters, die is onderweg. De Indo-rock heeft een belangrijke plek in de Nederlandse popmuziek. En jullie willen eigenlijk een stukje van die tijd gaan doen herleven met de vinylplaat die jullie willen gaan uitbrengen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want hier in Dordrecht is de Indische muziek eigenlijk altijd wel prominent aanwezig geweest. Ook in de huidige, zeg maar, de derde generatie. Want we kennen de families elkaar. We kennen ze eigenlijk allemaal wel, de mensen die in Dordrecht wonen. We weten dat het hele goede muzikanten zijn. En daar gaan we allemaal bij stilstaan van ja, hoe dit hier gekomen is en hoe wij daar verder mee de toekomst ingaan. En ik wil gelijk even weer afwisselen met een stukje muziek. Want de muziek is heel belangrijk nu. En het gesprek uiteraard ook. Maar toch, de muziek moeten we even laten herleven. Daar gaan we nu naar luisteren.
2: Ja, ik heb de Crazy Rockers een hele lijst. Dus we kunnen van alles nog wat draaien. Dit is The Ninth Wave.

0: tafelgast, de tweede tafelgast, is ondertussen aangeschoven. Want die was even een parkeerplaats aan het zoeken. Marcel Kuster, maar het is gebeurd. Je hebt het hier beneden bij de autowasserij neergezet. Ah. Dus die wagen wordt gelijk voor je gewassen, denk ik. Of niet?
1: Ik ga er straks heel blij van worden, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Goed. Ik weet niet wat gekleurd is, maar...
1: Nu nog blauw.
0: Nu nog blauw. Oké, we weten straks hoe het eruit gaat zien. Hey, welkom. En Arman, ook welkom. We gaan het hebben over Indo-rock eigenlijk. Hè? Het belang van de Indo-rock in de Nederlandse popmuziek. Die eigenlijk is veel groter dan mensen beseffen. En ik gaf net al aan, in de jaren 40, 50, 60... is het tot ontwikkeling en wasdom gekomen. Maar het heeft ook je kan spreken van een blijvende invloed. Want ook de tweede generatie is ermee bezig geweest... van mensen die de Indo-cultuur vertegenwoordigden. Maar ook de derde generatie. Het gaat door. Ik gaf al aan dat de familie Sierad duidelijk een vertegenwoordiging is... met jongens met talentvolle muzici... die ook nog steeds muziek maken in wisselende samenstelling. Wat is voor jullie nou het belangrijke kenmerk van de Indo-rock? Marcel.
1: Poeh, nou ben ik natuurlijk niet van die generatie.
0: Nee, je bent de tweede generatie.
1: Generatie. Wat ik zie in de Indo-rock is dat toch... de Indo-rock, en dat voel je in de muziek... is toch het laten zien wie wij zijn als Indo. En vooral die generatie die zich hebben moeten invechten... in de Nederlandse gemeenschap, want het lijkt allemaal zo gemakkelijk te gaan... want dat is de meest makkelijk goed geïntegreerde gemeenschap in Nederland.
0: Stilzwijgend, hè?
1: Ja, maar dat was natuurlijk in de praktijk niet zo. En die muziek, daar konden ze iets, konden ze zichzelf laten zien... daar konden ze hun trots laten zien. En dat heb je dan ook in de scene in Den Haag, daar weet je natuurlijk alles van. Daar hebben ze een aardig pakketje muziek neergezet. En dat begon natuurlijk met die Amerikaanse invloed, de rock'n'roll. En dat is de Indo-rock geworden. Maar dat is wel de basis uiteindelijk waar de Nederlandse... En jongens die ook met muziek naar keken en daar een voorbeeld aan nemen. Dus het is totaal onderschat eigenlijk.
0: Is het echt onderschat? Want Indo-rock heeft er altijd een plek gehad. Ze waren populair.
1: Ja.
0: Maar... In de jaren 60 traden ook in het buitenland op. Ja. In Duitsland, België.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Maar als ik aan iemand vraag, ken je de Golden Earring? Dan zal 99% ja zeggen, die ken ik, behalve een dove. Maar als je zegt de Crazy Rockers, dan wordt het heel stil.
0: Ja.
1: Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, want die Crazy Rockers... en de Tielman Brons en alle die Armand ook kennen... die hebben die muziek gecreëerd. En dat de Golden Earring en die hele Haagse scene... is daar, die hebben daar een voorbeeld aan genomen. Dus het is eerder andersom.
0: Ja. Het is eerder andersom. En tegelijkertijd denk ik ook bij mezelf van... hoe kan dat dan andersom gebeurd zijn?
1: Ik denk dat Armand het beste kan vertellen. Ik denk dat die... ik mag nu al zeggen, misplaatste bescheidenheid... dat een hele grote rol in heeft gespeeld.
0: Ja, de misplaatste Indische bescheidenheid.
1: De totaal misplaatste Indische bescheidenheid.
0: Ja. Daar heb jij toch geen last van, of wel?
1: Je moet eens weten.
0: Arman, kan jij een antwoord geven op die vraag?
2: Nou ja, dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Niet in de laatste plaats binnen de Indische gemeenschap. Want de een zegt, Indo-rock bestaat niet, en dan weer wel. Het is een groot en breed verhaal.

0: hè? En toen presenteerden ze eigenlijk het Timmendorf. En ja, iedereen was flabbergasted. Iedereen van de sokken geblazen. Ook George Kooijmans. En al die andere jongens die later eigenlijk in de muziek zijn terechtgekomen. Die zijn eigenlijk beïnvloed door dat fragment. Op YouTube kun je zien. 1959 en 1960 is dat in Holland gegaan. Verdeeld. Ja, ja. Gespeeld.
1: Den Haag, het wordt steeds genoemd. Hè? Den Haag was natuurlijk zeg maar, de grootste stad waar de Into's eigenlijk... het was eigenlijk een soort hoofdstad van de Nederlands-Indiërs. De muziek speelt daar een hele grote rol. Den Haag is echt... Dordrecht was ook een muziekstad. Heb ik me laten vertellen. Muziek, heel veel bandjes waren hier in Dordrecht. Heel veel bluesbandjes ook. Ja, Joop Vastenhout en al die mensen die in het verleden... allemaal daar hoe groot was de invloed van de Indo-rock in Dordrecht?
0: Ja, het beste is eigenlijk refereren aan het boek van Pop in Dord. Dat is van Bert Bezemer.
1: Ja.
0: En die is in 1990 uitgegeven. En dat gaat over 30 jaar Pop in Dord. Het boek is meer dan 200 pagina's dik. Waar begint Bert mee? Met 4 pagina's Indo-rock. Dus kennelijk hebben we het invloed gehad hebben op de hele industrie hier, vooral in Dordt.
1: Ja. Ja. Wat zijn dan de bekende namen? Want even voor de luisteraars, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie willen een vinylplaat project starten. Kees Rock. Ja, daar, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is net als een document, zeg maar, althans in mijn beleving, wanneer ik dat gelezen heb waar het over gaat. Door Pop in Dordt, hè, dat is een document, een muziekdocument wat jullie willen doen. Ja, de Indo-rock aan zich, je kan niet zeggen dat de familie Sierra alleen maar Indo-rock is.
0: Nee.
1: En dat zijn toch belangrijke vertegenwoordigers natuurlijk, zeg maar, met hun achtergrond,
0: ja.
1: Met Nederlands-Indië.
0: Ja, ja. Ja, het is een veelzijdige zaak. Kijk, het bestaat uit Indo en rock'n'roll. De rock'n'roll was eigenlijk, kwam voort uit de beat. De beat is eigenlijk een slag. En dat was een protestbeweging. Later werd het, na de rock'n'roll, eigenlijk een beatcultus als muziekvorm. Maar in die tussentijd werd het overgenomen door de rock'n'roll. En dat begon in Amerika. En dat was eigenlijk heel bewegelijk. Je kon niet stilzitten als rock'n'roll werd gespeeld. Dat was compleet nieuw. Ook voor ons, de hele wereld, was compleet nieuw. En wij kwamen hier uit Indonesië. En we hadden al iets daar gespeeld in Indië. Dat is de Timmendorfs en de Hot Jumpers. Die hadden al een geschiedenis. We hoorden daar ook Amerikaanse muziek.
1: De Timmendorfs die waren eigenlijk in Nederlands-Indië al
0: bezig.
1: Bezig.
0: Ja. Ja. Die hebben ook voor Sukarno gespeeld, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja.
0: En toen ze hier kwamen, Breda, later in Brussel... de stelling van pa Tielman, Herman Tielman... was legendarisch, eigenlijk een legendarische uitspraak. Hij zei tegen de jongens, let op, het publiek luistert ook met de ogen. En dat was eigenlijk, de rest was geschiedenis. Ja. Dus ja. De eerste single in 1958 werd eigenlijk gemarkeerd als de... begin van de Nederpop, officieel op Noorderslag in Groningen.
1: Ja, ja een belangrijke plek hè, voor de muziek,
0: zeker.
1: Waar ontdekt wordt. Het stilzwijgen is langzamerhand naar de achtergrond gegaan, Marcel.
2: Ja.
1: Men profileert zich. In ieder geval in Dordrecht merken we steeds meer van dat we hier een hele rijke Indische gemeenschap hebben. Dat kijk, Toko, Yvonne kenden we allemaal al. Er bestaat al, heeft ook al een jubileumjaar achter de rug, periode. Maar ik merk gewoon nu dat op diverse terreinen... er worden boeken uitgegeven, worden boeken, fotoboeken geschreven. Jullie treden naar buiten. Maar de Indo-rock, die was al heel vroeg naar buiten getreden. Maar heeft dat niet zo duidelijk meegekregen in de Nederlandse samenleving, of wel?
0: Ja, wat moet ik zeggen? Het podium van Indo-rock, speelschap in Duitsland, dat was eigenlijk cruciaal. Daar konden ze hun eigen sound ook ontwikkelen. Ze werden door niemand beïnvloed hier. Alleen wij verloren hun eigenlijk uit het oog. Dus wij moesten het doen met hun platen. Hun optredens hier in Nederland was sporadisch. De Timmendorfs kwamen in 1965 pas voor het eerst terug. En dat was ook flabbergasted. Iedereen die...

0: viel om. Vooral door een show, een showtime.
1: Ja, het kijkelement.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En Nederland was op dat moment al verzadigd met Ramona van de Blues.
2: Niet echt in de rock, maar wel.
1: En brandend zand. Ja, dat was het eerste echte zichtbare, zeg maar, voor de brave, keurige, nette Nederlander.
2: Best verkochte muzikant aller tijden, Anneke Greunlo, denk ik. Het wordt ook onderschat. Ja. In Nederland is er niet iemand die meer verkocht heeft dan zij. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar het is heel braaf, denk ik.
1: Ja, het was heel braaf. En wat de Tiemann Brothers brachten en de Crazy Walkers brachten, dat was eigen tijd.
3: Misschien is het een goed moment om de Tiemann Brothers even te draaien.
1: Hans, die staat te popelen.
3: Ja, want ik heb al iets geselecteerd.
1: Je wordt er helemaal rood van, Hans.
3: Ja, nee, ik vind dit hartstikke leuk, joh. Dit is,
2: Duidelijker
3: gaat het worden. Dat ga ik je vertellen. Dit wordt Rock Little Baby of Mine.
2: Dat is fijn.

0: Ja, zo'n slotakkoord die herken je echt uit die periode. Hè? Van even een paar roffels en bengen is afgelopen. En er staat nog steeds een bengvraag open voor jou, Marcel.
1: En vraagt hij nog even?
0: Het stilzwijgen.
1: Ja, waarom het nu... ik snap, ik haal je punt. Er is nu een nieuwe generatie. En die generatie die heeft de moed... om aan hun oma's en opa's te vragen hoe het daar eigenlijk was. Iets wat die oma's en opa's niet aan ons hadden verteld... want wij moesten door. En ook niet aan jou. Jouw ouders hadden het ook. Wij hebben gaan. Soeda, laat maar, is een bekende kreet.
0: Ja, even voor de luisteraars. Armand is eigenlijk van de eerste generatie, hè? Meegekomen met het gezin. Jij bent van de tweede generatie.
1: Ja, ik ben geboren op de Nassenweg.
0: Ja, een echte schapenkop.
1: Een echte schapenkop, ook dat toch. Ja. Ja. Maar mijn kinderen, die willen wel weten waar ze vandaan komen. Omdat zij kenmerken hebben die niet per se Nederlands is. En waar ze vandaan komen, geeft hun een basis... in wie ze zijn. En mijn kinderen zijn dat niet alleen... maar het blijkt dat die hele generatie dat vraagt. En langzamerhand zie je de eerste generatie langzaam verdwijnen. Dus nu is het het moment om het ook te vragen. En nu zie je ook de urgentie van die eerste generatie... om het toch te zeggen. En daardoor komen er allerlei boeken naar buiten. Ja. Daarom krijg je ook een stukje identiteit en herkenning... Met die Indo-roktijd. En ja, herkenning is er één, maar erkenning is een tweede.
0: Ja, dan heb je over een kinderboeken die ook door Dottenaar geschreven zijn. Pensionverhalen, Soede Lama. Ga zo maar door. Je kunt gewoon zeggen van... ik moet altijd denken aan bij de presentatie van de oud-burgemeester... voormalig burgemeester Brok bij Soede Lama... dat hij de Indiërs verweet dat ze eigenlijk altijd zich stilzwijgend hadden opgesteld. En dat het goed was dat ze nu uitspreken. En sindsdien zie je gewoon die ontwikkeling van... Van Vera, die treedt naar buiten, die is om de...
1: Van alle kanten, dat is goed te zien. En dan nog steeds is dat in alle bescheidenheid.
0: Ja.
1: Want de komende najaren worden er best wel wat dingen georganiseerd. Maar als Indische gemeenschap zou je dat eigenlijk samen moeten doen... en trots moeten zijn, maar nu zie je weer allerlei fragmentjes.
0: Is dat niet kenmerkend voor de Indische gemeenschap?
1: Ik hoop het niet, maar ik vrees van wel.
0: Ja, ja. We hebben een beeld van de Indo's, dat is één geheel. Dat geldt ook voor de Indo-rock, dat is één geheel. De werkelijkheid is niet zo.
2: Nee, we kennen de grap. Stel, doe 10 Indo's op een eiland en binnen 10 minuten hebben ze 10 stichtingen. Zet Hollanders op een eiland, binnen 10 minuten heb je 10 kerken.
0: Zeker, en die scheiden heel snel af.
2: Zet Amerikanen op een eiland en je binnen 10 minuten 10 banken.
0: Over beeldvorming gesproken. Ja.
2: Ja. We hebben wel veel zelfreflectie wat dat betreft. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Maar toch even terug naar die muziek. De Indo-rock is gestart. Een beeld, het liep. Ze hadden invloed. Zover invloed dat jullie toch weer nu een vinylplaat willen gaan maken. Ja. En een project waar geld voor nodig is natuurlijk. Ja. En jullie proberen via crowdfunding jullie geld binnen te krijgen. Denk van nou... Je zou zeggen, zo'n Indische gemeenschap, alleen al in Dordrecht, hoe groot is die? Heb je daar een idee van?
1: Nou, als je de Passamalam bekijkt, dan is die heel groot. Ja. Dan komen ze uit allerlei wijken ineens, komen de Indische mensen.
0: Ja, als ze allemaal een euro doneren, dan hebben jullie toch je project al.
1: Ja, dat zou. Maar in de Indische gemeenschap moet je wel kunnen bereiken.
0: Ja.
1: En ook dat is fragmentarisch.
0: Ja.
1: Ik denk als ik het aan Armand vraag, en dat heb ik ook gevraagd, dan heeft hij zijn gemeenschap, zijn vriendenkring. Dat is ruim. Maar er zijn zoveel gemeenschappen.
0: Ja.
1: Op de Passamalam zie je ineens Indische mensen die je nog nooit gezien hebt. Dus ze komen overal vandaan. En heel fragmentarisch.
0: Ja, en het begrip Indo, dat is natuurlijk ook multi-interpretabel. Hè? Want Wietke Verdort profileerde zich ook eigenlijk als Indo. Ja. Blank als de Hollandse welvarenheid. Maar het geldt eigenlijk ook een beetje voor Adriaan van Dis. Het zijn allemaal, als je daar dus blijkbaar gevormd bent, want dat zijn deze mensen, dan voelen ze zich meer verwant met Nederlands-Indië.
1: Ja.
0: Dan met het Nederland. Waar ze terecht
1: of Indonesië,
0: zijn.
1: Want dat zijn twee, ja. Het zijn drie verschillende landen. En in het Indo zijn, het Indië, dat bestaat niet meer. Dus je bent een bevolkingsgroep van een land wat er niet meer is.
0: Je bent een abstractie geworden.
1: Ja. Ja, precies. Je kan nooit meer terug. Dat is heel raar. Dat doet ook iets met je gedachtes.
0: Maar toch, in de muziek etaleert het zich weer.
1: Weet ik niet of dat zo precies is. Wat je wel merkt, en dat merk ik. Ik heb wat sessies met de familie Sigaar mogen meemaken. Er zijn briljante muzikanten.
0: Ja.
1: Maar ze spelen Amerikaanse blues. En niet per se indo-rock. Maar dat is het hele mooie. Je ziet ze wel heel goed kijken en luisteren naar Woody. Woody Brunings, dat is nog een man is 87. En speelt nog steeds. Maar het is wel heel belangrijk wat ze doen. En ze pikken ook gelijk de dingen op. En dat is wel heel mooi. Dus we hebben nog een kans om die indo-rock invloeden weer terug te brengen eigenlijk in die muziek. Want dat is wel een verloren gegaan. Dat is Amerikaanse muziek geworden. Maar indo-rock is net iets anders.
0: Waar zit het verschil? Als het net iets anders is.
1: Wat ik denk, maar jij weet dat natuurlijk veel beter te vertellen, ook een stukje improvisatie en het doen met de materialen wat het is. Ze hebben een bepaalde greep in hun gitaarspel die ze er zelf in hebben gebracht, omdat er geen andere alternatieven waren om die Amerikaanse muziek na te doen. En dat heeft ook wel een heel ander ritme gegeven, denk ik.
0: Jij hebt zelf ook gespeeld, Arman.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat Marcel nu zegt, is dat herkenbaar? Of zeg je van, dat heb ik anders ervaren?
2: Dat is heel herkenbaar. Ik heb ook met de Indische jongens allemaal gespeeld. Tussendoor ook wat met de Hollanders, maar dan mis ik toch iets. Dus het is soms niet te duiden. De meeste zeggen het is het gevoel. Dus de beat bijvoorbeeld, weet je, de slaggen, het ritme, is al iets wat het Indisch maakt. Voor de rest zijn er ook invloeden uit Kronjong en Gamelan en de Hawaii. Dus we zijn eigenlijk.
0: Ja, we zijn erop. Ja, Hawaii ook,
2: ja,
0: hè?
2: Precies.
0: Hawaii-muziek is heel populair bij de Indische gemeenschap.
2: Ja. Ja, maar bij de Hollanders ook voor de oorlog. Met de Kilimanjaro.
0: Ja,
2: dat is enorm.
1: Toch, het is een Indisch gerichte band. Maar wat misschien, dat is een eigen idee, wat in die Hawaii-muziek zit, is dat gevoel van weemoed. Ook in Kronjong, dat gevoel van weemoed en verdriet. En iets wat er niet meer is. Want ja, die Indische mensen, ze kunnen ook niet meer terug. Er is een boot weggegaan. En op het moment dat je het uitzwaait, dan zwaait het definitief uit. Want je kan nooit meer terug. Indië bestaat niet meer.
0: Nee.
1: Nou, en dat gevoel zit in die Hawaii, melancholie.
0: Het verlies van Indië.
1: Het verlies van Indië. Van je mooie leven wat je had.
2: Dat is eigenlijk de oorzaak van zwijgcultuur. Wij zijn losers, hè? We hebben wat verloren. En dat breng je niet gewoon naar buiten, natuurlijk.
1: Dat is een heel mooi.
0: Ja, je bent wat verloren. Nederlanders malen daar eigenlijk niet om. Ja, we zijn kwijt.
1: Ja.
0: Terwijl ze ooit de grote islamatische staat van de wereld waren.
2: Ja, maar Nederland was toen echt, ik denk nummer 2 op de wereldranglijst na Engeland, de rijkste met de VOC. We halen 5,4 miljard gulden voor de oorlog. Omzet uit Indië. En belegde 1/6 van het nationaal vermogen terug in Indië. Dus de band was heel sterk. Na de oorlog brak de minister van Financiën in paniek uit. Hij zag de schatkist leeg worden. En aan de andere kant willen we graag behouden. Vanwege die omzet. Maar onze aanwezigheid daar na de oorlog kostte ons per dag 2 miljoen gulden. Dus vandaar politionele acties. Ja.
0: Ja. Maar goed, we hebben het over het verlies, hè?
1: Ja.
0: Het verlies en de weemoed, het verloren gaan, dat terug te horen is in het beleven van de muziek. Maar tegelijkertijd, de Amerikaanse rock and roll deed zijn opgang. Kijken, nou, dan heb je het over Elvis Presley en al die bekende rockers die gewoon daadwerkelijk zichtbaar op het toneel aanwezig waren. Niet alleen maar statisch in Riedel afzongen, of zongen, afdraaiden. Of willen zeggen. Maar het is de Indo-rock. Ik heb gewoon altijd iets van, het is een cultuur. Het is niet alleen maar, zeg maar, van een sound, maar het is ook een cultuur. En die cultuur is eigenlijk die jullie weer, of Marcel, dat hoorde jou net uitspreken, die zou ik eigenlijk wel weer terug willen hebben.
1: Ja. Trots en laten zien wie je bent. Dat is wel, dat zou in deze muziek, of in de muziek van nu ook wel graag, zou ik graag terug willen zien, ja.
0: Ja, we gaan even onderbreken met muziek, hè, want uiteindelijk muziek is heel belangrijk in dit uur. En Hans die zit alweer helemaal klaar. En ja hoor, hij stijgt helemaal.
3: Ik heb alweer klaarstaan hoor. Dat zijn de Crazy Rockers dit keer. Het wordt Giddy Up.

0: de grillende keukenmeiden op de achtergrond. En het enthousiaste publiek, dat hoorde ook bij die tijd. Maar ook, ja, ook bij deze tijd natuurlijk. Hebben jullie een idee hoe de jeugd tegen deze muziek aankijkt? Want die hebben natuurlijk weer andere varianten met techno. En jij bent in plaatjes draaien, ja, met alle respect. Jij draait ook van alles, ook in merch. En ja, je bent ook met muziek bezig.
1: Ja, als je alleen deze muziek zo sec draait, dan denk ik dat er weinig harten warm worden. Maar combineer je dat en met rock'n'roll en met muziek van nu, dan geeft dat ook een hele bepaalde sfeer. En je ziet ook, bijvoorbeeld op bepaalde delen van het publiek zie je dan ineens opkijken. En ja, dat doet dus nog steeds wat. En we gaan het steeds meer integreren in nieuwe muziek. En een heel goed voorbeeld is zeg maar die plaat die we aan het maken zijn. Daar zie je die indie-rock invloeden gecombineerd met de muziek van nu. En dat is wel heel bijzonder. En dat geeft wel echt een hele fijne sound, wat ik denk dat heel erg gaat raken. Ja. Maar ik ben beïnvloed.
0: Ik ben beïnvloed. Ja. Je bent gemankeerd, man.
1: Ja, ja, precies.
0: Ah, man. Eigentijdse muziek. Je bent een muzikant geweest. Hou je daar nog mee bezig? Of blijf jij in het verleden hangen?
2: Sporadisch.
0: En wat sporadisch? Blijf je sporadisch in het verleden hangen? Of?
2: Allebei. Nou, ik doe eigenlijk hedendaagse muziek. Daar weet ik eigenlijk weinig van. Ik merk dat ik op een leeftijd kom dat je toch teruggaat naar het verleden. Dus ja? Dat is eigenlijk het antwoord.
0: Dat is de boodschap, ja, aan ons allemaal, precies, eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, ja, ja, precies. Ja,
0: ja,
2: ja, het is, als je een tijdlijn maakt, dan 1958 is eigenlijk heel belangrijk. Want daar zagen de hele wereld zagen Timon Brothers in Brussel. Dus ook Duitse managers die hen gevraagd hebben om naar Duitsland te gaan. En dat was heel cruciaal. In 1959 zijn de Crazy Rockers begonnen. En in 1961 zijn ze naar Duitsland gegaan. Waarom de Crazy Rockers? Ze zijn nu nog actief. En het is de enige indoor rockband die nog toert. Ja.
0: Hoe oud zijn ze er allemaal niet?
2: Woody is 88.
1: 87.
0: Ja, ik had het met Hans erover. En Hans die dacht van, ja, die zullen niet meer zijn. Hans, je hebt het mis.
3: Ja, ik hoor het. Het is, nou ja, onkruid vergaat niet. Of oude knarren doen het best. Of hoe je het ook zeggen wil. Op je 87e nog toeren. Dat vind ik een reusachtige prestatie.
0: Ja. Nog een voorbeeld voor de Rolling Stones eigenlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, zij hebben de Golden Earring overleefd.
0: Ja.
1: Er zijn er nog twee, daadwerkelijk ook. Er zijn nog een paar die nog wel leven, maar niet meer muziek spelen. Maar zij kunnen het nog. En zij weten nog steeds die vlam te maken.
0: 88 jaar. Toeren nog steeds. Maken ze ook nieuwe muziek? Of teren ze op de oude muziek?
2: Ze hebben ook een paar cd's gemaakt met nieuwe muziek. Een stuk of 3-4 geloof ik. Dus ze zijn wel met hun tijd meegegaan. Hun hang is ook veel naar de jazz gegaan. Kijk, je kunt niet dag in dag uit rock'n'roll spelen. Dus als je daar in de nachtclub speelt, van 8 tot 3, dan zou je toch andere muziek op moeten draaien. Ja. Dus bijvoorbeeld langzame muziek en niet echt de dynamische. Ja.
0: Ja.
2: Rock'n'roll heeft er een grote rol gespeeld. Het is baanbrekend, het is nieuw. Indo betekent eigenlijk eiland, het is Grieks voor eiland. Dus het is net als Polynesië een groep. Indonesië is eigenlijk een eilandengroep,
0: ja,
2: oftewel archipel. Waarvan dus, er zijn 18.000 eilanden, waarvan er 6.000 bewoond zijn. Dus iedereen heeft wel mening als je uit Indië komt. En wat dat betreft is ook een muzikale invloed. Ja,
0: ja. Indo-eiland, we hebben het hier over Indo's in zijn algemeenheid. Molukkers worden apart genoemd. Hebben ze zich met muziek bezig gehouden?
1: Zo, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, maar voor de luisteraars, duidelijk, want
1: ja, iedereen kent Masada, toch?
0: Ja.
1: Nog, en, maar daarnaast zijn er natuurlijk heel veel muzikanten uit voortgekomen.
0: Maar horen zij bij de Indo-rock?
1: Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat ook mensen van Molukse afkomst ook heel trots zijn op hun eigen identiteit. En dat botst nog wel eens met de Indische mentaliteit.
0: Ja.
1: Ook daar heb je hoeks- en kabeljauwse twisten. En dat is.
0: En daar komen we van bij, heeft niks mee te maken.
1: Nee, helemaal nul. Ja.
2: Alleen, de Indische gemeenschap is heel complex. Alleen de Molukse is toch 10 keer erger. Dat is, ja. Johnny Manahuto, de oprichter van de Masada, die zag de Timon Brothers in de kamp. En die hadden zo'n succes. Iedereen die het was uitverkocht, maar iedereen ging de boom in om te kijken hoe of wat ze allemaal deden. Dus ze werden beïnvloed door de Tielman Bros. Ze willen toen ook die muziek maken, maar ze hebben een eigen weg gekozen. Ze hebben ook een eigen identiteit, dus vandaar dat ook niet in één woord met Indorok wordt geassocieerd. Daarentegen zijn er wel Ammonezen. De Black Magic bijvoorbeeld, dat is een puur puur Ammonezen groep, die wel Indorok spelen. En ook een paar, net als Benny Poetirai is ook een moeilijker, maar die speelt ook Indorok. Dus er zit een soort grijs gebied tussen.
0: Ja, een grijs gebied, maar wel met een eigen identiteit. Wanneer het gaat om de kampen, kan ik niet zeggen, maar muziekstijlen.
1: Ja, je ziet ze ook weinig samenspelen eigenlijk. Zeg ik dat correct? Samenspelen. Ja. Molukse groepen zijn Molukse groepen. Ja. En Indische of Indo-groepen zijn Indo-groepen.
0: Ja, en daarmee wordt eigenlijk iets wat in het verleden al was in Nederlands-Indië, wordt eigenlijk op dezelfde manier voortgezet. De Molukkers hadden daar ook hun eigen identiteit. De Ambonezen.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk ook de mensen die hier zijn, zijn natuurlijk heel erg pro-Nederland. Zo zijn ze ook als militair natuurlijk naar Nederland gekomen.
0: Ja, en ook hier belazerd.
1: Precies. En Indische mensen zijn om hele andere redenen hier naartoe gekomen.
0: Ja.
1: Dus daar zit ook al een stukje frictie. Dus genoeg te verzinnen.
0: De Indo-groep heeft zich toch ook veel meer vermengd met de Nederlanders. En de Molukse groepen zijn veel meer eigenlijk
2: gesloten.
1: Ik weet niet, verbeter me als het niet zo is, maar heel veel Indo-rockbandjes, ook van die tijd, was ook een mengeling van Indische jongens en Nederlandse jongens. En dat zou je bij de Molukkers heel minder zien.
0: Ja. Wat gaan we nu horen op die LP? Crazy Rockers, hè? Die vinyl LP. Wanneer moet die trouwens uitkomen?
1: De opnames zijn in volle gang. Er komen nog 3 opnames in de studio waar iedereen gaat spelen. En ik hoop dat Eddie Chatelain zich daar ook bij gaat toevoegen. Die is al wel wat vermoeiend. Dus, maar hij gaat zeker een rol spelen in het album. Maar in het totale gaat hij erbij. Oh, sorry. Eens even kijken, even terug naar de vraag.
0: Hij was even afgeleid, want hij had gezegd langs de microfoon te spreken vandaar.
1: Ai. Even terug naar de vraag.
2: Wanneer?
1: Wanneer komt die uit? Ja, wanneer komt die uit? We zijn bezig met de opnames. In begin juli komen de laatste 3 opnames in de studio. Dan wordt er ook nog wat hier in Dordrecht ingespeeld. En uiteindelijk moet die plaat ook geperst worden. Dus we verwachten dat dat pas in november uitkomt. Maar de muziek is klaar in juli.
0: Ja, de muziek is klaar in juli. Is het een Dordtse LP of gewoon echt een landelijke LP?
1: Ik vind dat die landelijke allure heeft. En het is het Dordt zijn is vanwege Nick Kroes en de familie Sigaar. En Richard van der Dool, niet te vergeten. Maar dat zijn muzikanten. Het gaat buiten de grens heen, eigenlijk. Ja. Het zijn goede muzikanten die voelen wat de Indorok betekent. Dat is de kern. En die hadden ook uit Rotterdam of waar dan ook kunnen komen.
0: Ja, het wordt een document. Wat is jouw betrokkenheid, Arman?
2: Ik volg het zoveel mogelijk. En we maken gebruik van de Koempelan. Marcel heeft Koempelan opgezet. Daar zit ik ook bij met Kevin Velter. Dus we zijn er altijd wel bij betrokken. En zeker als dadelijk presentatie wordt gedaan, dan komt iedereen daarbij. Ja.
0: Ja.
2: Het project is misschien lokaal. Het heeft lokale allure hier. Maar ook internationale allure, denk ik. Ja.
0: Ja. Het heeft een status die Dordrecht overstijgt.
2: Precies.
1: Ja, als ik een interview, of als ik Hattie Nijken spreek van, hoe heet de film, Anak Indië en Klanken van Weemoed. Dat zijn toch nationale projecten. Die voelt dat en die dat ga ik steunen. Dat zijn wel de mensen. Dus die zien wel dat het niet een Dordts ding is.
0: Nee. En daarmee eigenlijk, cultureel gezien, hè? Dan even, misschien wel antropologisch moet ik zeggen. Kun je zeggen dat het steeds meer de plek van de Indo's, de Nederlands-Indische, maar ook de Molukkers, steeds meer een zichtbare plek krijgen in de maatschappij. Ze zijn wel opgegaan in de Nederlandse samenleving en al die dingen meer. Ja. Maar hebben wel status aparte langzamerhand nu gecreëerd. Door inderdaad de cultureel, de beïnvloeding van de Nederlandse cultuur. Die is ontegenzeggelijk gewoon plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Dan kom je natuurlijk van het begrip van wat is de Nederlander, wat flauwekul is. Want de Nederlander bestaat gewoon helemaal niet.
1: Nee, dat is een
0: samenvoeging en een smelting van, weet ik wel. Dus al die politieke partijen die denken van we hebben het over de Nederlander. Nou, de grootste flauwekul. Want de Nederlander bestaat niet. De Nederlander is een voortzetting van wat ooit hier terechtgekomen is. En zo gaat dat ook in deze cultuur. Maar onmiskenbaar, en de Pastor Malm die maakt dat ook altijd wel weer duidelijk. Het hoort erbij.
1: Ja.
0: Gaat deze LP er ook bij horen?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat als je goed in de samenleving wil functioneren, moet je wel goed weten wie je bent en waar je vandaan komt. En ik denk dat dit album eigenlijk daar een perfecte brug naar is. Het is de basis is Indo-rock, hè, waar het allemaal uit ontstaan is. En dat gaat langzaam over met liedjes van tussen 1958 en nu. En met het eigen spel van Dusty en Daryl en Nick Kroes krijg je eigenlijk een muziekstuk van deze tijd. En dat is wel heel bijzonder. En
0: ja.
1: Als je daar die klanken van wel eer in hoort, dan is dat geweldig.
0: Ja.
2: Het is wel belangrijk. Ik heb 8 jaar bij Moeson gewerkt. En de redactie zegt ook altijd, waar doen we het eigenlijk voor, Moeson Indisch Blad? Nou, we doen het eigenlijk voor ons nageslacht. Eens zal een derde en vierde generatie voor de spiegel staan en zich afvragen, wie ben ik? Dus daar begint het mee. Waar doen we het voor? Eigenlijk voor hun. Ja. Die LP is dat.
0: Ja, maar daarmee zeg je van, we willen onze identiteit, althans dat hoor ik dat terug voor jullie, onze identiteit, wie wij ooit waren, toen we hier kwamen,
1: ja,
0: willen we toch op een bepaalde manier bestendigen.
1: Ja.
0: Ook al veranderen de kleurtjes in de loop der jaren, de dialecten veranderen in de loop der jaren. De oorzien, de komst, de herkomst, die mag best op een bepaalde manier tot uiting komen. Is dat wat jullie zeggen?
1: Nou, sterker nog, het is een basis van wie je bent. Dus het moet zeker tot uiting komen.
0: Maar je bent toch wie je kent?
1: Ja, maar je kent jezelf beter als je weet waar je vandaan komt, denk ik.
2: En vaak is het zo dat een ander bepaalt eigenlijk wie je bent. Dus ja, de Hollanders die vonden ons bijzonder.
0: Ja.
2: Onze zoon, dus dat is ook zoiets. Ook de biografie van de kolonieren beginnen met 4 pagina's in de rok. Dus het betekent ook wel wat.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En de muziekliefhebbers kennen jullie. De muziek.
1: Zeker, ja, ja, ja.
0: Wat is er nodig? Je doet een crowdfunding. Ja, waar houdt geld vandaan? Moet er nog geld bij?
1: Ja, er moet zeker geld bij. We hebben nog een paar dagen. Nou, dat is niet, we hebben nog iets van 25 dagen. We zijn ruim over de helft. Dat is al heel mooi. We vragen ook wat, want we willen dit document maken, dit album maken, met de beste kwaliteit die daar mogelijk is. Dus we willen niet zomaar een cd'tje uitgeven.
0: Nee,
1: we willen het ook laten zien. En dit is wie we zijn en daarmee moet je het doen. Dus dat moet gelijk goed zijn.
0: Waar kunnen ze dat geld kwijt als de luisteraars dit niet horen?
1: We hebben een crowdfunding bij Voor de Kunst. En dat linkje wil ik je graag toesturen, maar dat staat ook op de socials. En als jij dat wil neerzetten op jouw website, zou dat ook heel fijn zijn.
0: Dat komt bij dit gesprek.
1: Nou,
0: komt
1: helemaal,
0: het erbij goed vermeld.
2: En op Facebook bij goed. Timo Holst.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay.
2: Timo.
0: Als het zover is, dan neem ik aan dat jullie weer bij Studio De Wit terugkomen om te laten zien wat het resultaat is geworden en te laten horen. En met elkaar rond de tafel nog even over evalueren.
3: Ja, want ik wil het nog toch even ontbreken.
0: Hans staat...
3: Ja, want wat is er? Ik heb een nummer gekregen.
0: Oh, wil je doneren?
3: Nou, ook nog, maar daar gaat het nou even niet om. Ik heb namelijk een nummer aangeleverd gekregen dat volgens Armand nieuw is en waarvan ik vermoed dat het misschien wel op die LP terechtkomt. En dat is een nieuwe uitvoering van Golden Earrings.
1: Ja.
0: Goed.
3: En die wil ik even draaien.
0: Nou, dat gaat allemaal nog net. We zorgen in ieder geval dat de link geplaatst wordt op de website van Studio De Wit. Afspraak is gemaakt. Luisteraars, luister goed. Als eenmaal die LP, vinyl LP daar is, dan komt die hele club hier, de bende van wel eer bijeen.
1: We gaan het proberen.
0: Ja. Ja, dat is die afspraak maak ik in ieder geval. En dan, dan gaan we inderdaad praten hoe het allemaal tot stand is gekomen. Ja, dank voor jullie komst.
1: Dank je wel.
0: Hans sluit af met een...
1: een ballad eigenlijk.
0: Een ballad, Hans.
2: Rings.
3: Ja, Armaal kan er meer over vertellen dan ik. Ik heb het nummer aangeleverd gekregen. Het heet Golden Earrings. Maar het is dus gedeeltelijk vocaal.
0: Goed. Moet jij nog iets over kwijt, Armaal?
2: Nee, kopen en doneren.
0: Oké, nou, gaan we doen.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Roselaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
6: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: welkom in het derde uur van Studio De Wit. En dan zitten we hier aan de politieke stamtafel. En dan zijn we natuurlijk altijd nog wel even nieuwsgierig hoe het gaat met al die formatieprocessen die gewoon her en der plaatsvinden. Straks gaan we spreken met een voorgedragen wethouder uit Dordrecht die in Papendrecht een plooi gaat vinden, Karin Boom. Maar we gaan eerst het gesprek aan met Peter Donk. En Peter Donk weet alles wat zich in Sliedrecht afspeelt. Van, en Peter heeft op zijn eigen blad naar website Sliedrecht24. Peter, jij weet er alles van. We weten dat er een CDA-wethouder ermee gaat stoppen. Die gaat de kansel op. Althans, die wil nog een stukje scholing volgen. En dan gaat hij prediken. Daar hebben we het over Ton Spek. En wat gebeurt er allemaal in Sliedrecht?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk van alles. De gemeenteraad is onlangs bij elkaar geweest en heeft Arjen Overbeek gehoord wat hij heeft ervaren en heeft ondervonden bij zijn verkenningsgesprekken en als informateur. Arjen is ondertussen ook formateur geworden, dus die leidt de gesprekken en die zijn deze week echt begonnen tussen pro-Sliedrecht, GroenLinks PvdA Sliedrecht zoals ze nog steeds heten en Sliedrecht.nu. Die gesprekken die moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw college. En eind juni zou er dan witte rook moeten zijn. En dan zou er ook een collegeprogramma moeten liggen. Dus het is allemaal heel spannend hoe dat allemaal gaat lopen de komende weken.
0: Ja, heb je daar vertrouwen in?
1: Nou, kijk, ik denk dat je ze het voordeel van de twijfel moet geven. Laten hun het maar een keer proberen. En dat zouden eigenlijk die andere partijen ook moeten denken. Kijk, je moet weten, de partijen die nu buiten schot zijn gehouden, dat zijn SGP ChristenUnie. Eén fractie is dat. VVD en CDA. Dat zijn de partijen die nu eigenlijk van coalitie naar oppositie gaan. En ja, die partijen die hebben eigenlijk geen vertrouwen. Die zeggen dus, ze hebben geen bestuurservaring. En als dat allemaal gaat lukken, en wat gaat er veranderen in het dorp? Dus er zijn heel veel punten van wantrouwen, zeg maar. En dat zou eigenlijk jammer zijn. Want je zou gewoon moeten zeggen, nou, laat ze gewoon gaan proberen. Laat ze kijken wat ze van bakken.
0: Ja, en laten proberen. Nou, prima. Wat zijn de tegenstellingen?
1: Nou, de tegenstellingen zijn heel duidelijk. Dat zijn, zij zeggen, de partijen, wij luisteren naar de mensen in het dorp. Wij luisteren naar de inwoners. En dat doen de anderen niet. En er schijnt ook, daar ben ik dan natuurlijk niet bij geweest, maar er schijnt ook een korte ruzie al te zijn geweest tussen PvdA, GroenLinks PvdA en ProSliedrecht samen met de SGP ChristenUnie tijdens een verkenningsgesprek. Na 10 minuten zou de SGP ChristenUnie hebben gezegd, we zitten hier met verliezers aan tafel. Nou, toen was de sfeer eigenlijk al gecreëerd. Dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Maar goed, kijk, de manier hoe zij communiceren naar elkaar, ja, dat moet allemaal veel beter en moet allemaal anders. Daardoor botsen ze ook al jaren in de gemeenteraad en gaat het ook helemaal niet goed tussen al die partijen. En ja, ze maken onderling te veel ruzie. Ja. Dat is het verhaal.
0: Ja, eigenlijk kun je zeggen van ze hebben te weinig distantie, houden te weinig distantie en willen zich vooral richten op gewoon de inhoudelijke kant van het besturen. Ze zijn vooral bezig met de vormgeving en de tegenstellingen uit te vergroten.
1: Ja, en daar moet je een keer mee ophouden. Ik denk, dat zeg ik even als paraplu-houding persoon dan, hè. Ja. Dan moet je gewoon weer ophouden. Laat gewoon deze partijen nu gaan formeren. Ze hebben best goede ideeën. En heel veel mensen die willen dit ook in het dorp, kennelijk. Want procedure groeit van 2 naar 6 zetels. Wordt heel veel verweten door andere partijen. AZC-partij, voor de democratie-achtige standpunten. En daar is niet mee te praten. En dat moeten jullie eigenlijk helemaal niet gaan doen, wordt dan tegen mensen gezegd. Tegen mensen dus van de PvdA GroenLinks bijvoorbeeld. Maar weet je... Laat ze gewoon aan tafel gaan. En ik denk, dat zeg ik even van afstand, maar ik denk dat ze best eruit kunnen komen. En dat we nog eens met verrassende collegeprogramma kunnen gaan verwachten.
0: Ja, in ieder geval eind juni moeten ze op het bordes van het...
1: Eind juni willen ze dat de boel rond is, ja.
0: Ja. Nou goed, dat loopt een beetje in pas met wat elders in de regio gebeurt. Ik begrijp dat in Papendrecht ook een beetje die koers wordt aangehouden. In Dordrecht ook. Zwijndrecht schijnen ze ook al redelijk op koers te zijn. Kortom, binnenkort dan kunnen we de zomerreces met nieuwe colleges. Dat hoor ik zo.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. En kijk, dat betekent dat twee wethouders, als dit allemaal doorgaat, niet zullen terugkeren. Dat zijn Kees Paas en Ton Spek. Ja. Daarbij komt dat Roland Beidewiede al eerder af is gehaakt. Dus Jan de Vries zit alleen al als burgemeester daar met straks een heel nieuw college, als het goed is. Ja, hoe dat allemaal verder gaat, ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat beide wie daar best wel weer mee wilden doen. Maar goed, de VVD...
1: Ja, maar die komt niet in aanmerking. Die partij wil de VVD voorlopig niet bij. Dat zou natuurlijk allemaal nog kunnen, hè. Dat er toch nog wat gaat gebeuren. Maar zoals het nu aan lijkt, gaat CDA en VVD niet meedoen in het nieuwe college. En daarbij komt dat Ton Spek, je zei het al, heeft gekozen om geen wethouderskandidaat meer te zijn. Dat was hij wel, heeft hij altijd gezegd vanaf het begin. Ja. Maar kennelijk is daar toch een verandering in gekomen in wat hij wilde. Want ik denk dat hij benaderd is om dus ergens predikant of pastoraal medewerker te worden. Hij zegt er niet zoveel over. Maar hij heeft ongetwijfeld een aanbod gehad, want er gaat nu een opleiding. Nou, dat ga je ook niet zomaar doen op deze leeftijd. Dus ja, ik denk dat hij uiteindelijk ergens op een kansel of in een verzorgingshuis instelling belandt om daar toch het woord te verkondigen en mensen te helpen.
0: Ja, nou,

0: predikant pastoraal medewerker.
1: Ja, nou, allemaal bijzondere ontwikkelingen, maar de dorpspolitiek van Sliedrecht is ja, absoluut niet saai.
0: Nee, journalistiek weer interessant. Ook wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat we even de vinger aan de pols moeten houden wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Goed, en wij gaan jou weer terugzien of terug horen. Tot meneer Donk.
0: Ja.
1: Peter. Ja. Ja. Nee, goed. Ik wens jou een goed weekend en bedankt voor het heldere verslag.
0: Geen dank. Geen goed weekend ook, graag.
1: Ja, oké. Dag, hoi.

0: Ja, aan tafel zitten.
1: Ja.
0: De nieuwe, althans de voorgedragen wethouder.
1: Ja, klopt.
0: Karin Boon. En het was een soort verrassing hier in Dordrecht. Want je was in de gemeenteraad gekozen en je was de nieuwe vice-fractievoorzitter van de VVD. Je zit er formeel nog steeds in natuurlijk. En ineens...
1: Ja.
0: Het bericht van Karin.
1: Ja, het zat ook helemaal niet in mijn bedoeling. Net begonnen, zoals je zegt, in Dordrecht. Vol goede moed. Een heleboel doelen opgesteld. En met een leuk nieuw team. Wat we verder gaan uitbouwen. Dus ja, ik zat, was er gewoon. En in Papendrecht, met de coalitievorming, kon de VVD plotseling twee wethouders leveren. Ze hadden al een Papendrechtse wethouderkandidaat gereed staan. Dus ze waren voorbereid. Maar tijdens de coalitieonderhandelingen kwam naar voren dat ze mogelijk een tweede wethouder konden leveren. En op financiën. Nou ja, en dat is een uitdaging voor zo'n gemeente, voor elke gemeente op het moment. Dus ze zochten echt een ervaren iemand op financiën.
0: Ja, en die achtergrond heb jij?
1: Precies, dat is op mijn lijf geschreven. Voor, ik werk al 24 jaar binnen de financiën van Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik heb een heleboel meegemaakt, met wethouders daar geadviseerd. En bevalt me zo goed. En mijn voorkeur is altijd al wel geweest om meer de bestuurlijke kant op te gaan. En ja, dit was een kans om waar ik geen nee tegen kon zeggen. Het is mooi, je blijft binnen de regio. Als VVD zijnde kijk je dan binnen je mogelijkheden die je binnen de regio hebt. En daarom is Papendrecht bij mij terechtgekomen met de vraag...
0: Ja.
1: Zou jij dit interessant vinden? En natuurlijk ook wel met flinke vragen per vuur van, kan jij dat?
0: Ja.
1: En ik ben blij dat het zo kan lopen, ja.
0: Ja.
1: Nog wel eerst gekozen worden door de raad.
0: De raad moet natuurlijk nog een akkoord geven, zoals dat heet. En de formatieproces is nog niet afgelopen daar.
1: Nee.
0: Vanochtend sprak ik nog even Nikita de Ruiter over de stand van zaken. Maar goed, dat was nog niet afgerond. Waarschijnlijk volgende week dat er al wat meer verteld kan worden, vertelde ze mij. Maar het wordt wel een bijzonder college, hè?
1: Ja, dat wordt een heel nieuw een nieuw college met PVV, met 6 zetels.
0: Ja,
1: ja, dat
0: maar
1: is...
0: slechts 1 wethouder.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dus het gaat heel erg wennen worden met... voor de PVV die voor het eerst in college gaan in Papendrecht. Nikita zal de tweede PVV-wethouder van het land worden... En, maar het is echt wel heel duidelijk signaal vanuit de Papendrechtse kiezer welke kant ze op willen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we, ja, dat willen wij niet naast ons neerleggen. Vandaar dat wij meegaan in de coalitie. Want dat zou denk ik jouw volgende vraag zijn.
0: Ja, goed, die stel ik niet.
1: Ja. Nou ja, het is heel duidelijk. Je ziet het bijna ook al in het hele land, hè? Maasluis zijn ook een heleboel gesprekken.
0: Maar Maasluis is de burgemeester, even Jack de Vries natuurlijk.
1: Wat anders. Maar je hebt een heleboel gemeentes, steden, dorpen. Ik hoor het net bij Sliedrecht ook, hè, waar een partij groot wordt, omdat de kiezer echt vindt dat er een bepaalde stem uitgegeven moet worden, ja, daar kan je niet naast je neer blijven leggen.
0: Nee.
1: Daar moet je wat mee doen. En daar wordt nu in de coalitieonderhandelingen binnen Papendrecht... worden daar afspraken over gemaakt. Hoe ga je daarmee om? Je moet je alleen quasi altijd aan de wet houden.
0: Ja. Als coalitie kun je niet populistisch te werk gaan.
1: Nee, dat is vaak heel anders dan wanneer je lijsttrekker bent... Maar er worden gewoon goede afspraken gemaakt... en ik hoop dat dat rond gaat komen volgende week. En ik ga vol goede moed de coalitie in. Mijn basis is ook altijd om samenwerking te zoeken. Dus dat je dadelijk als de 4 wethouders die er staan... een sterk team gaat vormen om voor Papendrecht gewoon het beste te doen.
0: Ja, wat weet je ondertussen nog van Papendrecht?
1: Ja.
0: Het, Dat ligt aan de overkant, hè?
1: Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Maar ja, dat kan je bijna niet loszien van Papendrecht. Ik woon net over de brug in Land van Valk. Dus mijn zus woont in Papendrecht met haar gezin. Neven, oom en tante woont in Papendrecht.
0: Ga je bij je zus wonen?
1: Nee, natuurlijk niet. Je zit daar niet op te wachten, denk ik. Nee, ik ben me bewust dat de Papendrechter wil dat de wethouder goed integreert in de gemeente. Maar daar hebben ze ook het volledigste recht toe. Ik ga me dus ook echt wel heel erg integreren. Aan de andere kant zit ik net over de brug. Dus ik ga vragen eigenlijk. Ga kijken hoe ik het beste kan integreren. Vinden de fractievoorzitters na een half jaar van, nou, dit gaat goed, hier hebben we vertrouwen in. Dan zou ik dat mooi vinden. Zeggen ze van, ja, nee, Karin, je moet toch echt in Papendrecht komen wonen. Dan wil ik ongeveer dezelfde constructie doen als wethouder De Jong in Papendrecht. Dat ik op een kamer of een kleine woning in Papendrecht ga wonen. Want ik wil mijn gezin niet ontwrichten in Dordrecht.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso een punt. Hè. Maar goed, in Zwijndrecht hebben ze ook zo'n constructie. Jacqueline Verdongen woont in Dordrecht. Is al jaren wethouder in Papendrecht. Papendrecht hebben ze zelfs een wethouder die kilometers hier vandaan woont.
2: Jacqueline Verdongen was wethouder in Zwijndrecht. Overigens niet in Papendrecht.
0: Nou, dat heb ik ook niet gezegd.
2: Oh, volgens mij. Maar goed.
0: Waar het op neerkomt is inderdaad dat er ligt een verplichting. En die verplichting, ja, daar kunnen ze vrijstelling van geven. En niet, ik bedoel, ja, het is net over de rivier. Maar goed, het is aan de gemeenteraad. En,
1: precies.
0: Om daar wat mee om te gaan.
1: Ja. Ja, die verplichting ligt er, daar ben ik me bewust van. En daar wil ik me aan voldoen. Als dat echt nodig is. Als de Papendrechtse raad zegt van, nou, Karin, wij hebben voldoende vertrouwen in jou. Wij zien jou veel. Wij hebben echt het gevoel dat je wel geïntegreerd bent in Papendrecht. Dan zou ik het liefst thuis blijven wonen. Als dat niet zo is, dan ga ik in Papendrecht wonen.
0: Goed. In ieder geval, het zal niet een echt breekpunt zijn.
1: Ik hoop het niet, want als dat een breekpunt is, dan zegt dat meer over mijn functioneren, denk ik, dan dat over dat onderwerp gaat.
0: Ja, dat is goed. Ik neem aan dat je een beetje verdiept hebt in waar Papendrecht zo al mee te maken heeft. Want op het moment dat je dus zegt van, ja, ik ga akkoord met die nominatie.
1: Ja.
0: Dat je dan meer gaat verdiepen in Papendrecht. Wat springt er voor jou uit op dit moment?
1: Nou, wat er voor mij vooral uitspringt, dat is waar die kiezen, dat die PVV behoorlijk gestemd heeft. Dus dat ze asielbeleid een belangrijk punt is. Woningen zoals elke gemeente. Toch ook de leefbaarheid. De Papendrecht zit tussen alle grote zaken in. Dus ja, ondermijning, criminaliteit, drugs, kan je er nog veel vinden. Wat ook wel uitspringt, is dat er echt heel veel mensen zijn die gewoon echt nog de normen waarde hebben om elkaar te helpen. Grote sportveren, veel vrijwilligers bij sportverenigingen. En de zorg, begrijp ik. Financiën natuurlijk, maar dat is bijna overbodig om te zeggen. De gemeente gaat echt wel een uitdaging aan op financieel gebied. Daarom doe ik dat ook graag. Maar in de zorg zou eigenlijk ook gekeken moeten worden hoe dat verbeterd kan worden qua handen aan de bedden. Of hoe je minder geld uitgeeft, maar niet bezuinigt op de zorg zelf. Ja,
0: kortom, in ieder geval efficiënt mee omgaan.
1: Zeker.
0: Ja. Als alles doorgaat, dan sta je straks op het bordes, hè, met het hele college en de nieuwe raad. Daar gaat echt de werk beginnen.
1: Ja, ik heb geluk dat het dan in de zomer is. Dan kan je vol storten op het inwerken, alles leren kennen. Ja. De gemeente leren kennen, maar ook de inhoud. Ja, en dan gaat het echt werk beginnen. Ja. En mijn hoofddoelen zijn financiën en alles op sociaal.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja. De dynamiek die je nu hebt in je huidige fractie van de VVD, die zou je gaan missen.
1: Zeker, ja. Het is een heel leuk team. Heel dynamisch, van alles bij elkaar. Maar die merk ik ook binnen de Papendrechtse VVD. Daar zie je dat ze ook behoorlijk gegroeid zijn. Er zitten veel nieuwe mensen bij die nieuwe dynamiek brengen. En wat ik binnen de Dordtse VVD heb zit ook in de Papendrechtse VVD. Het is echt een team. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Daar wordt echt op gebouwd dat je gezamenlijk het beste kan doen. Dus ik zal echt de mensen missen in Dordt. Maar ik kom volgens mij wel in hetzelfde soort team in Papendrecht.
0: Goed. Nou, als het immer zover is, dan denk ik dat we elkaar nog regelmatig wel zullen spreken over de zaken die spelen in Papendrecht.
1: Ja.
0: Je bent altijd welkom aan de tafel van Studio De Wit.
1: Dankjewel.

0: Het hek op bij de Zeedijk van het AZC is de laatste tijd natuurlijk toch wel in het nieuws gekomen. Want het hek sluit de openbare weg af. En dat was eigenlijk bedoeld om overlast van de bewoners van het AZC te voorkomen. En GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft zich hard gemaakt van ja, over de zin en de onzin van het hek. En gezocht naar alternatieven. Dat is in de gemeenteraad ook gekomen. En daar zijn nogal wat reacties op gekomen. Geen prettige reacties, heb ik begrepen. En aan de telefoon heb ik iemand van GroenLinks Partij van de Arbeid. Hallo.
1: Hoi, ja, Floor. Van GroenLinks Partij van de Arbeid.
0: Dag, Floor. Er zijn nogal wat reacties gekomen op geen prettige reacties op jullie mening, jullie motie, of vragen die jullie gesteld hebben over het hek op de bij het AZC.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ja, nou ja, zoals je net al aangaf, hebben wij daar in het vragenhoofdje vragen over gesteld, omdat we zeggen ja, dat hek, dat is er volgens ons geplaatst alleen maar om ervoor te zorgen dat die asielzoekers daar niet langs kunnen lopen. Ja, en dat vinden we niet de manier hoe je daarmee omgaat. Nou ja, dat mag je volgens mij vinden. Alleen, ja, we kregen daar een stel reacties onder de berichten die wij zelf op onze Facebook hadden geplaatst, maar ook op de Facebook van het AD. Ja, dat was gewoon bizar. Tuurlijk, je mag een andere mening hebben. Je mag die ook zeker ons vertellen. Dat is prima. Ik zou het zelfs goed vinden om er samen daarover het gesprek te voeren. Want waar zitten dan die verschillen? Zijn die wel zo groot als ze lijken? Maar dit is helemaal geen gesprek meer. Dit is gewoon, ja, heel bizar.
0: Ja, wat is een beetje de strekking daarvan geweest?
1: Nou, ja, wat is de strekking? Een beetje twee kanten op. Dus de ene kant heel erg richting hè, asielzoekers. Terug met die gelukszoekers, vuile landverraders, dat soort reacties. Maar ook echt richting ons en dus richting Sam, de persoon die vanuit ons die vraag heeft
0: gesteld. Sam Pauwels, ja.
1: Sam Pauwels, inderdaad, ja. En dan worden dingen gezet als vuile idioten, hypocriet, je maakt alles kapot voor je eigen volk, openbaar ophangen. Ja, ja. Sorry, maar dat is toch niet, ja, ik vind dat het gewoon niet kan.
0: Nee, zonder meer. Dat soort haatreacties kom je natuurlijk heel vaak tegen. Mensen die ongenuanceerde uitlatingen doen. Doen jullie wat hiermee? Kunnen jullie hier wat mee?
1: Nou, we hebben in ieder geval in de krant een ingezonden brief gestuurd. Alleen ja, die is niet gepubliceerd, dus dat is altijd jammer. We hebben ook in het presidium hierover de discussie gevoerd. Alleen toen is ook besloten om niet vanuit het presidium, zeg maar, de uitspraak te doen. We gaan hier iets mee doen. Dus ja, wat kan je verder nog doen? We kunnen binnen onze eigen partij natuurlijk dit aangeven. Je kan aangifte doen. Alleen, eigenlijk vinden we dat juist ook anderen zich moeten uitspreken. Want het is natuurlijk degene die geslagen wordt, dat is altijd de zielige. Ja, en die kan zich wel uitspreken. Maar ik denk dat het juist sterk is als andere mensen zich hier ook over uitspreken. Juist misschien partijen waarvan je het minder snel zou verwachten. Want die mensen krijgen ook haatreacties. En volgens mij wil niemand dit. Dus nee, maar ik denk dat het sterkste signaal moet zijn.
0: Maar zeg jij dan eigenlijk van, nou, eigenlijk zou je willen dat de gemeenteraad zich unaniem zou moeten uitspreken om hier een standpunt over in te nemen dat je niet van gediend bent?
1: Eigenlijk denk ik wel dat je dat best kan doen, ja.
0: Ja, is dat een
1: En dan gewoon over de haatreacties. Ja, kijk, nogmaals, je mag van mening verschillen. Je mag dat zeker ook aan ons vertellen. Dat is helemaal prima. Maar de manier waarop, ik vind dat we daar echt wel standpunt in kunnen innemen.
0: Ja, maar dit is een oproep naar andere partijen.
1: Zeker, ook, ja.
0: Ja, gaan jullie er ook een punt van maken in de gemeenteraad?
1: Ja, wat ik zei, we hebben dus al een presidium besproken. En daar is eigenlijk gezegd, besloten om er niets mee te doen. Mm-hmm. Dus we twijfelen nu of we dan nog vervolgstappen moeten ondernemen. Maar we gaan er wel goed over nadenken wat we hier nou verder mee willen. Want we weten ook wel, dit gaat niet de laatste keer zijn. En eigenlijk willen we wel dat dit de laatste keer was.
0: Ja. Goed, we gaan even afwachten inderdaad wat de gemeenteraad daar verder nog mee doet. Want het is, er zijn steeds meer mensen die gewoon zeggen, althans politiek gezien, van dit willen we niet meer. En, maar dan bestaat denk ik sterker wanneer je als gemeenteraad zegt van hier zijn we dus niet van verdiend, maar dan ook unaniem. En daarmee geef je ook een signaal af, denk ik.
1: Ja, dat lijkt mij een supermooi signaal om, om samen af te geven.
0: Goed. Nou, dank dat je het hier hebt willen toelichten. Ik, ja, ik wens jullie wijsheid en ik hoop inderdaad dat mensen die dit horen en die zich ongenuanceerd hebben uitgelaten, even hun achter hun oren gaan krabben. Want dit soort flauwekul en ongenuanceerde onderbuikreacties, daar is niemand mee gediend.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Heel erg bedankt in ieder geval.
0: Ja, okay. Dag hoor en een goed weekend.
1: Jij ook, fijn weekend. Bye.

we zijn aan het einde gekomen van de uitzending van Studio De Wit. En volgende week zijn we er weer. En ik wens in ieder geval iedereen een goed weekend. En dank aan Hans Hilswit voor het schuiven. En het weekend is natuurlijk ook muziek in het Fantijpark. Ga ervan genieten.

0: Daan Tema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn 2 uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM, 1 radiostation.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zo zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Daan Tema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Flitsmeister meldt snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 76,9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: In het zuiden van het land is de avondspits langzamer zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Ierland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich ja zeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Swingende hitmiddag.
5: Drechtstad FM.
6: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van

De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Mo. Sommige

0: zo moeilijk voor achter het stuur. Je kan in slaap vallen. En als je in slaap bent gevallen, even wakker maken. Ja, ben je wakker door deze beat? Ik denk het haast wel.
1: Theo, wie zijn er?

spit komt op gang in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en nemen nog niet al te veel vertraging. Drie vallen erop. Op het begin de A50, Eindhoven richting Os. Voor Uden-Zuid een kwartier extra reistijd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Moergestel en Knoop het Batadorp. Over 9 kilometer om precies te zijn met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoop het Lederheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

plaatje van Aneka over kleine meisjes. Ja, kleine meisjes kunnen heel leuk zijn als ze oud zijn. En we begonnen met een hele leuke uit Rotterdam. Wim Koopmans en Dusty Road to Nowhere, zo rijden.

0: Niet alleen voor mannen, maar ook voor de mooiste en zwoelste ruimdenkende vrouwen. Het is gekker dan gek, de swingende hitmiddag met Theo van Gameren.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

40 jaar geleden een hit voor T-Bar in Nederland. En nu is het echt waar. Iedereen heeft wel eens per dag iets uit China in de handen. Is het niet een telefoon? Dan wel iets wat je bij een supermarkt koopt. Warenhuis, elektronica zaak, dat soort dingen. China in je handen, een hele leuke.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Door Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de M2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide staat 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: vertraging in het zuiden van het land op de A27, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A58, Tilburg-Eindhoven, voor knooppunt Batendorp 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A58, tenslotte van Eindhoven naar Tilburg, tussen Best en Moergestel 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Bruinsma met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB is van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoud nog op de volgende 3 wegen. De A27 richting Breda voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Roselaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw radio.
0: Flashback.
4: Drechtstad FM.
5: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren.
6: But I've been forgotten, I've been married a long time.

soms, hè, als de lampjes in de studio kapot zijn, is het best wel gezellig zo in het donker. 3 monitoren, een klein monitortje en een jinglepaneel. Dat geeft licht voldoende eigenlijk. Je moet geen papiertje voor je neerleggen waar je wat vanaf wil lezen. Dat lukt dan niet, maar lezen vanaf het scherm, dat zou dan weer prima gaan. Hey, hallo, het is 8 minuten over 7, maandag 8 juni 2026. De eerste hoorde je van Rednecks en de Colin uit jou. Dat betekent dat we weer begonnen zijn aan een nieuwe aflevering van Flashback. De leukste gouden oude plaatjes tot vanavond 9 uur. We leggen de nadruk op de jaren 70 en 80. En alles daar zo'n beetje omheen, aan de voor- en aan de achterzijde. Om 7:30 de doorsnijding van het eerste uur. Nu eerst muziek van Take That.

was de titel van deze single. Je hoorde Back for Good. Neem je mee naar het begin van de jaren 70. 1971 om precies te zijn. Een plaatje van The Sweet. Je kent ze onder andere van Blockbuster en Hellraiser. Maar deze is ook voor hun. Dat heet Funny Funny.

Fading like a flower. Je hoorde een plaatje van Roxette. Natuurlijk afkomstig uit Zweden. Dit is Nederlandstalig. Het is van de Dijk en het heet Bloedend Hart.

Too Hot. Brengt de tijd op 3 minuten voor 7:30. Nog 1 te gaan en dan is het tijd voor de doorsnijding van dit eerste uur op deze maandag. En vandaag doen we dat met een plaatje uit 1972. Maar voordat het zover is, muziek uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. Rick

kan er niks aan doen, maar dat was toch echt een verleide plaat. Je hoort Rick Astley en Take Me To Your Heart. Eén minuut. Over half acht, dus de hoogste tijd dat we het mes erbij pakken. En het eerste uur is doorsnijden met een plaat uit 1972. En dat gaat als volgt. Dag in, dag uit, moet ik het opnemen tegen een wereld vol vreemden. Ik hoor er niet in thuis. Zo sterk ben ik niet. Het is fijn om te weten dat ik terecht kan bij iemand die altijd om me zal geven. Je bent er altijd. Wanneer het niet mogelijk is om over die regenboog heen te komen, wanneer zelfs mijn kleinste droom niet uit kan komen, kan ik alle gekheid verdragen die de wereld te bieden heeft. Maar ik red het nog geen dag zonder jou. Vaak, wanneer de stad geen enkel vriendelijk gezicht lijkt te hebben, een eenzame plaats, is het fijn om te weten dat je er voor me zult zijn als ik je nodig heb. En dan glimlach je altijd. Het maakt alles de moeite waard. Raak me aan en ik begin te zingen. Problemen lijken dan te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je maakt me met de liefde die je brengt. Met jou in de buurt kan ik nooit echt verliezen. Wanneer het niet mogelijk is om over die regenboog heen te komen. Wanneer zelfs mijn kleinste droom niet uit kan komen. Kan ik alle gekheid verdragen die de wereld te bieden heeft. Maar ik red het nog geen dag zonder jou.

0: zo'n lekker plaatje uit 1965 afkomstig. Je hoorde The Drifters en Saturday Night at the Movies. Volgende die we doen is er eentje van Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Een plaatje uit 1984 en ze zijn op zoek naar een dokter.
1: Emergency

hoorde een plaatje van Mature. Ooit maakte hij deel uit van de formatie Ultravox. En deze was solo en dat heette If I Was. Het brengt de tijd op, terwijl ik mijn verslik is heel vervelend. 19:47 op de klok. En dat is gelukkig niet het jaartal, maar inderdaad de tijd. Muziek van de Shirelles en What a Sweet Thing That Was.

plaatje van de Shirelles. Ik nam je mee terug naar heel lang geleden, 1961. De volgende die komt uit 1988. Ja, gezien hetgeen waar we nu in zitten, kun je er eigenlijk niet omheen. Let maar, of luister maar. Toen was het een hit en werden we Europees kampioen. Mooi shirt trouwens.

0: expert.
1: Pretend you're happy when you're
0: alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.
2: Flashback. Het is een genot om naar te luisteren. Dit is de beste muziekmix van Dertstad FM.

Je hoorde Diana Ross en de Supremes. En dat heette zoveel als Stop in the Name of Love. Nou, wij moeten ook bijna stoppen, wat betreft het eerste uurtje. Maar eerst nog Mixed Emotions. Yeah.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
4: Drechtstad FM.
5: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

eerste plaatje in het tweede uur van Flashback was van Olivia Newton-John. En dat heette Magic. En dit zijn de Magic Friends van Tool Limited. Maar dan met de Twilight Zone. Tot 9 uur zijn we bij je met die leukste gouden oude plaatjes uit de jaren 70 en 80. En alles eromheen. Kwart over 8 ongeveer doen we de verjaardagen. En ongeveer 8:30 de weekjes en de feitjes. En als afsluiting natuurlijk die megamix.

zijn toe aan de verjaardag van 8 juni door de eeuwen heen. En dan beginnen we in 1935 met Gert Timmerman. Een Nederlandse zanger en componist. Je weet wel, shalala, alle duiven op de dam, zeg maar. 1940 dan Nancy Sinatra, Amerikaanse zangeres. En 1944 geboren Bos Kerks, Amerikaanse singer-songwriter. En de vrouwelijke Rod Stewart, oftewel Bonnie Tyler uit Wales. Zangeres en gitariste, is geboren op 8 juni 1951. Twee jaar later Jeff Rich, Engelse drummer van Status Quo. En Mick Hucknall, de zanger van Simply Red, ook jarig vandaag, 8 juni 1960. Dan gaan we naar de Engelse toetsenist van Duran Duran, 1962 geboren, en die heet Nick Rhodes. En dan Rob Pilatus, Duitse zanger, overleed in 1998. Hij maakte deel uit van het duo Milli Vanilli dus. En de laatste is Sita Vermeulen, Nederlandse popzangeres, deel uitmakende van Chaotic bijvoorbeeld. En nu solo, veelal in het theater te vinden in de musicals. Zij werd geboren op 8 juni 1980. Dan gaan we naar de draaitip van vandaag. De in 1944 in Canton, Ohio, geboren William Royce Skaggs is een Amerikaanse singer, songwriter en gitarist, beter bekend onder de naam Buzz Skaggs. Hij studeerde aan een privéschool in Dallas, de St. Mark's School of Texas, waar hij de bijnaam Buzzley krijgt. Later afgekort tot, je raadt het al, Buzz. Na zijn studietijd aan de universiteit ging Bos naar Londen, waar hij rhythm and blues speelde in The Wicks en Mother Earth. Later reisde hij door naar Zweden als solist en kwam in 1965 met zijn eerste muziekalbum Bos. Een omslag in zijn carrière kwam toen hij in 1976 in aanraking kwam met een aantal studiomuzici, waaronder Jeff Porcaro en David Page, de latere basis voor de band Toto. Het album Silk Degrees was het resultaat en deed het niet alleen in de VS goed, maar ook in Nederland verkocht het album goed. De draaitip van vanavond is afkomstig van dit album en kwam in de Nederlandse top 40 op 23 juli 1977 op nummer 25 binnen. Stond 7 weken in de hitparade en als hoogste notering nummer 14. Dit is de Lido Shuffle en Bos Kerks.

Horende bij de verjaardag van vandaag, 8 juni, door de eeuwen heen. Je hoorde Boskerks en Lido Shuffle. Dit duo draaien we te weinig eigenlijk in Flashback. Iedere keer als ik ze er dan weer bij heb staan, dan denk ik van... ja, waarom niet vaker? Ze hebben zoveel mooie plaatsen.

is te veel gezegd, toch? Prachtige plaat van de Eurythmics. Je hoorde Angel. Dit is een plaatje van Champagne. En dat heet Rollerball. 5 voor 8:30. Dus hierna de weetjes en de feitjes.

0: Champagne hoorde je en de Rollerball.
1: Flashback.
0: In Flashback is het bijna 7:30. Dus de hoogste tijd voor de weetjes en de feitjes door de eeuwen heen. We beginnen in 1942. Dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Het hondje Lassie laat voor zich eerst van zich horen. Niet via de televisie, maar via de radio. Op de zenders van het Amerikaanse ABC wordt een hoorspel van een kwartier uitgezonden over de wereldberoemde collie. Schotse collie wel te verstaan. Het hoorspel werd gesponsord door een fabrikant van hondenbrokken. Lassie doet me altijd denken aan een andere film, maar dat terzijde. 1943 dan, bijna 1300 Joodse kinderen worden in een trein van kamp Westerbork naar Sobibor getransporteerd, waar ze 3 dagen later worden vergast. 1965, 18.000 mensen op de vliegbasis Woensdrecht zien 2 leden van het stuntteam Whiskey 4 dodelijk verongelukken tijdens een vliegshow. 1970, Deep Purple raakt hun autobus en apparatuur kwijt. Tijdens de tournee door Europa komt de chauffeur per ongeluk te dicht in de buurt van de Oost-Duitse grens. De groep wordt aangehouden en bus en apparatuur worden in beslag genomen door de Oost-Duitse politie. Niet bekend of ze het ooit nog hebben teruggekregen. 1990 dan, Mariah Carey brengt haar allereerste album uit. En er zouden er nog vele volgen. 1995, de rechter bepaalt dat het weekblad Weekend een artikel moet rectificeren over zanger René Vroeger na beweringen dat hij bij zijn echtgenote is gebleven dankzij een burgcontract dat zijn schoonvader hem had laten ondertekenen. Niet bekend of het zijn eerste of zijn tweede echtgenote was. Nou. De Zwitser Sepp Blatter wordt gekozen tot voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA. Dat was in 1998. Dan het jaar 2000. De voorzitter van de Amerikaanse politiebond wil niet dat zijn agenten medewerking verlenen aan 10 concerten van Bruce Springsteen in New York. Aanleiding hiervoor is een nieuwe song van The Boss, American Skin. Dit liedje staat kritisch tegenover de handelswijze van de politie van New York bij de dood van een Afrikaanse immigrant in februari 1999. En in 2002, koningin Beatrix wordt oma. Haar eerste kleinkind wordt geboren. Ze heet Eloïse en is dochter van prins Constantijn en prins Laurentien. En dan het laatste weetje, dan wel feitje. In 2007, voorafgaande aan een concert in het Goffertpark in Nijmegen, zetten de leden van de Rolling Stones hun handtekening op het naambord van de Rolling Stonesstraat in Lent. En dat is een plaats in de gemeente Nijmegen. Dan staan er onderaan dit lijstje 2 plaatjes genoemd. Eentje uit 1987 van Mixed Emotions en You Want Love. Maar die hadden we in het eerste uur al met een andere single. Dus vandaar dat we kozen voor deze uit 1977. En die is van de Gibson Brothers. En dat heet Non-Stop Dance.

hoorde de Non-Stop Dance, een plaatje van de Gibson Brothers, en die behoorde bij de Weetjes en de Feitjes van vandaag. Ik denk, nee, ik dacht toen ik de playlist maakte, we moeten even wat doen aan het Nederlands repertoire. En dat werd deze. You're the Golden Earring and the Twilight Zone.

Wat heerlijk. Ze komen uit de Haag. Je hoorde de Golden Earring en de Twilight Zone. En Jan Willem, zometeen aan deze kant van de radio, is echt bij het afscheidsconcert geweest in Ahoy. En dat was grandioos. Ik kan me er iets bij voorstellen. Allemaal gangsters in het paradijs. Hier is Coolio.

0: gevoel. Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar flashbacks zit te luisteren.
1: Peter van Leiden.
2: Zij dronk ranja met een

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Hun vidste ikke, der med en Sofie, den livste var.
1: Wat is die leuk, hè? Johnny Lyon hoorde je met een plaatje uit 1965. En dat heette Sofietje. En de laatste plaat in deze aflevering van Flashback alweer. En die is van de Flying Pickets. Het klinkt oud, maar toch komt het paar uit 1983. Hoewel, dat is ook best lang geleden. En dat heet

Flying Pickets and Only You. De laatste van vandaag, dat is er eentje uit 1977. En dat is Got To Give It Up, part 1 en 2. Met Marvin Gaye. Hey, dat rijmt. Tot volgende week met een nieuwe flashback. Tot dan.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van de Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Fred en JW.
4: Drechtstad FM.
5: Say you had to do it now.

0: Willem Huisman, Fred Busman.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Een hele goede avond, Fred DW. We zijn vanavond weer met z'n twee. Goedenavond, Fred.
3: Goedenavond.
2: Daar zijn we weer, vers in de studio. 9:05, hoogste tijd om de uitzending af te trappen. Ik heb weer een bomvolle uitzending klaarstaan. Waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, we blikken onder andere terug op Rommeldam in Dordrecht.

0: echt georganiseerd gaat worden. En natuurlijk zullen we ook waarschijnlijk nog wel even met een schuin oog terugblikken op One Time Live van afgelopen vrijdag.
1: Ja, inderdaad.
0: Kortom, een heel bomvol programma. Natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. We zijn gestart met Treintje Oosterhuis. Je hoorde What About Us? En dit is Adele. Dit is Turning Tables.

0: Ja, maar we zitten rond de klok van 9:15 hier, Willem. Dus ik denk dat we maar gaan beginnen met de eerste.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
2: Zeker, het zou je vast niet ontgaan zijn als je hier in de regio even naar buiten hebt gekeken rond 6:15. En door wat er toen gebeurd is, oftewel de grote hagel- en windstotenbui, is er ook stormschade ontstaan op de A15. En daardoor is de A15 in beide richtingen volledig afgesloten geweest. Het verkeer ondervindt aanzienlijke hinderen. De vertraging loopt op tot ongeveer een uur. Er stond een enorme file. En er zijn ook enkele auto's geweest met ruitschade. Dus er hebben ook inderdaad allerlei takken en hagelstenen door de ruit heen gegaan. Hulpdiensten zijn vervolgens te blazen gekomen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de brandweer werkten aan het veiligstellen van de situatie en het opruimen van grote takken. De weggebruikers wordt nu nog steeds geadviseerd om rekening te houden met extra reistijd, de verkeersinformatie te volgen en indien mogelijk een alternatieve route te kiezen. Ook de burgemeester Keizerweg staat momenteel in Papendrecht best vol. Ook als ik naar buiten kijk, zie ik al heel erg best wel wat auto's staan. Inmiddels is wel één rijstrook in beide richtingen weer vrijgegeven voor verkeer. Dat betekent dat het langzaamaan weer op gang gaat komen, maar houden dus nog steeds de verkeersinformatie in de gaten.
0: Ja, dat heb je ineens als je ineens van buiten naar beneden komt, hè?
2: Ja, en dat was ook voor mijn gevoel uit het niets. Het was heel de dag een beetje al dat het er tegenaan zat te hangen. Dat je denkt, nou, ik ga de hond maar even uitlaten. Ik hoop dat ik het droog hou.
0: Ik zag het wel een beetje donker worden. Ik denk van, er komt wat aan, maar ja.
2: Niets is minder waar.
0: Ja. Ja, dat klopt wel. Wat dacht je van Tour Limited, Jan Willem?
2: Zeker weten, het is heerlijk 1993. Dit is No Limit.

0: sort of with you.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
2: De avondvierdaagse in Papendrecht is vandaag toch van start gegaan. De lopers en de organisatie hebben dit jaar wel een beetje pech. Want de lopers van de 10 kilometer moesten wel starten tijdens een enorme hoosbui en harde wind en harde hagelstenen. We hebben ze gezien. De organisatie heeft overlegd of de eerste dag van de avondvierdaagse wel moest doorgaan. Maar dat er geen onweer is geweest, is het toch groen licht gegeven. Wel kan de organisatie het goed begrijpen als men de eerste dag niet meeloopt. Dit gaat niet ten koste van een medaille, omdat er een dag gemist mag worden. Burgemeester Van Driel opende samen met de kinderburgemeester om 6:30 het wandelfestijn voor de lopers van de 5 kilometer. Wel hield ze haar praatje een stuk korter dan de voorgaande edities, want het was gewoon niet heel denderend weer. In ieder geval hier vanuit deze studio wensen we alle avondlopers nog heel veel succes de komende 3 dagen.
3: Ja.
2: En dan zijn de weersvooruitzichten wel ietsje beter in de avond. Dus laten we hopen dat je ook gelijk het natte pak voor deze editie weer gehaald hebt.
3: Nou, dan hoop je, dat kan het wel beter worden.
2: Zeker weten.
3: Toch?
2: Dit is Digidex, dit is Omhoog.

0: lekkere hippe losse gooien met Enrico Iglesias. Je hoorde Rhythm Divine.
1: Ja, en we weten het allemaal. Rond de klok van 9:30 hebben we meestal ons...
2: Het Drecht sportmomentje.
0: Zeker weten. Hoewel we het net al een klein beetje over sport hadden natuurlijk met de avondvierdaagse, is er nog veel meer sport in de regio. Zo wordt er onder andere van 20 tot en met 28 juni aanstaande door Papendrechtse tennisclub PTC het PTC Open Toernooi 2026 georganiseerd. De enthousiaste toernooicommissie brengt het prachtige tennispark op het Sloppengors in zomerse sferen en gaat zorgen voor het geweldige tennisweek. Vrijdagavond 26 juni vindt er in samenwerking met restaurant De Ertepeller een leuk evenement plaats. Lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid. Ruimte voor ontmoeting, genieten en verbinden. En dan ook nog eens een goed doel steunen. Deze avond is voor iedereen. Je hoeft niet aan het toernooi mee te doen of lid te zijn van de vereniging. Je kunt er naartoe en de tickets die kosten €25 per persoon. En daarvan gaat €5 naar Stichting Quiet Drechtsteden. Quiet verzacht armoede en doorbreekt sociaal isolement. Zij zorgen voor ontmoetingen, kleine geluksmomenten en een positieve boost in zelfvertrouwen. Met de bijdrage van dit evenement kunnen zij nog meer mensen hulp bieden. Tickets kun je bestellen via de website van de tennisvereniging.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Zeker weten.
1: En dat is de tennisvereniging niet hier vlakbij?
0: Nee, dat, maar
1: dat is die andere?
0: Ja.
1: Ja, oké, okay, super. Ik zat te denken, ik zat naar de naam te luisteren die jij noemde, maar ik denk dat is niet
0: PTC.
1: Die.
0: Nee, dat is niet deze. Nee.
1: Dat is niet die?
0: Nee, dat is PTC. Die is op een Sloppengors inderdaad.
1: Okay.
0: Tegenover het Fokkerterrein.
1: Ja, oké, okay, helemaal goed. Lekker muziek van Kylie Minogue.
0: Zeker weten, dit is Holland.

0: Madonna hoorde Like a Prayer hier op de Rechtsstad FM.
1: Ja, en die was ineens los afgelopen.
0: Ja.
1: Maar dat maakt niet uit. We gaan veel verder. Met de volgende.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker, want afgelopen zaterdag vond in de bibliotheek de 5e editie plaats van de Boekstartdag. Tijdens deze feestelijke dag waren ongeveer 50 bezoekers aanwezig. De allerjongste kinderen van 0 tot 4 jaar en hun grootouders kwamen met een warm welkom en ontdekten samen hoe leuk en waardevol boeken, taal en verhalen kunnen zijn. De bezoekers maakten kennis met verschillende soorten boeken, zoals geluid, voel en zwart-wit boeken voor baby's. Daarnaast waren er activiteiten rondom lezen, taalontwikkelingen, kennismaking met de bibliotheek. Ouders kregen informatie over hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren, evenals tips over mediaopvoeding en schermgebruik. Voor de allerkleinste was er een dreamersgroep waar kinderen spelenderwijs konden ontdekken, spelen en ontmoeten. Tegelijkertijd bood deze bijeenkomst ouders de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Kortom, het was een geslaagde en inspirerende dag waarop ouders, grootouders en kinderen op een laagdrempelijke manier tussen konden kennismaken met lezen, taal, muziek en de mogelijkheden die de bibliotheek te bieden heeft. Wil je zelf ook weten wat de bibliotheek te bieden heeft? Kijk dan op de website van de bibliotheek en dat kan op debibliotheekaanzet.nl. Pharrell Williams.

0: for another day. Het is inmiddels 10:10, hoogste tijd om te kijken naar de dag van morgen. En zoals altijd starten we met...
1: Trekstad FM, weerbericht.
2: Ja, het weerbericht van morgen. We beginnen natuurlijk met de ochtend. In de ochtend is er een mix van zon en stapelwolken. Er vallen plaatselijk een bui. De wind komt uit westelijke richting en trekt aan. Aan de zee wordt de wind vrij krachtig en landinwaarts meest matig. In de middag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. En er komen meer buien tot ontwikkeling. Deze trekken van west naar oost en soms zijn pittig van karakter met onweer. Tevens is er lokaal kans op windstoten en hagel. De temperatuur ligt tussen de 16 graden en max 20 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig. Aan de kust vrij krachtig.
0: Kijk, het weerbericht is opgesteld door de vaste weerman. Zijn naam is Sebastiaan van Herk. Meer over hem of over het weer kun je vinden op zijn website meteo-alblasserdam.nl. En wij draaien nog wat muziek. Dit is R.E.M. Dit is Losing My Religion.

0: Heerlijk. Inmiddels is het 5:10. Dat betekent dat wij zo meteen plaats gaan maken voor de persoon die na ons komt.
1: Ja. Geen
0: naam.
1: Nee, geen naam. Ja, dat klopt. Met triple play, hè?
0: Hij is druk zijn platen aan het uitpakken. Zometeen draait hij 3 plaatjes die iets met elkaar te maken hebben. En hij vertelt je de relatie tussen die. En daarna is het tijd voor het programma De Late Avond. De dag afsluiten van de regio. Die hebben het volgende voor je. De redactie zit nog hard te vergaderen. Maar we hebben alvast wel de scoop voor je. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Hans Kirmans is de gast die kan praten over parels in de mist. En Kamerkoor Delft Blue is de gast. En die komen praten over het onderwerp keren tij. Sorry. Norbert Ketting is de presentator van vanavond. En volgende week zijn wij er weer.
1: Ja, is wel de bedoeling, hè? Zeker weten.
0: Zeker weten. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Ik zou zeggen... Zo, hij gaat lekker.
1: Ja, hij gaat goed.
0: Ik slik me helemaal in niks.
1: Gaan we afsluiten.
0: Gewoon lekker gaan afsluiten. Dus start er maar vast in. We gaan eruit met de Viva La Vida. Dit is Coldplay. Tot volgende week.
1: Volgende week. Hoi, hoi.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van de Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Lutscharel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Lutscharel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
4: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

We reizen opnieuw af naar Detroit, de stad waar muzikale geschiedenis werd geschreven. We duiken diep in de schatkist van Motown Records, het label dat de wereld veroverde met zijn onweerstaanbare mix van soul, pop en rhythm and blues. Vandaag hoor je niet alleen de iconische artiesten die het label groot maakten, maar vieren we ook de drijvende krachten achter de schermen. We trapten deze special af met de absolute ruggengraat van het Motown-geluid, de Funk Brothers. Hoewel ze vaak in de schaduw stonden van de grote sterren, speelden zij op bijna elke grote hit mee. Met deze instrumentale of alternatieve uitvoering van I Can't Help Myself hoor je pas echt hoe geniaal hun ritmesectie was.

Het is tijd voor een van de grootste genieën die Motown ooit heeft voortgebracht, Stevie Wonder. We begonnen met de dromerige en romantische You Are the Sunshine of My Life, waarmee hij begin jaren 70 de hitlijsten domineerde. Nu schakelen we door naar het energieke For Once in My Life, een nummer boordevol vrolijkheid en die herkenbare stuwende baslijn.

We sluiten dit ijzersterke drieluik af met het hartverwarmende Isn't She Lovely, een ode aan de geboorte van zijn dochter Aisha. Drie tijdloze meesterwerken van een man die de soulmuziek eigenhandig naar een hoger niveau tilde.

In 1977 brachten de Commodores een flinke dosis funk naar het Motown-label met de monsterhit Brick House. Met zijn loeistrakke baslijn en funky blazers is het onmogelijk om op dit nummer stil te blijven zitten. Lionel Richie en zijn mannen bewezen hiermee dat Motown met de tijd meeging. En ook de dansvloeren van de late jaren 70 moeiteloos konden.

Diana Ross is de ultieme koningin van Motown. Haar solowerk is even veelzijdig als succesvol. En we starten met het hoopvolle en verbindende Reach Out and Touch Somebody's Hand. Daarna gaan we de dansvloer op met de swingende disco pop van Upside Down, geproduceerd door de mannen van Chic.

In 1985 scoorde de Commodores een emotionele en gigantische hit met Night Shift. Een nummer dat destijds een nieuwe sound voor de band inluidde. Het is een prachtig weemoedig eerbetoon aan hun overleden collega-muzikanten Marvin Gaye en Jackie Wilson. De zwoele vocalen en de sfeervolle synthesizer-productie zorgden voor een tijdloze klassieker. Dit nummer leverde de groep hun allereerste Grammy Award op.

We gaan terug naar de gouden jaren 60 met een van de meest succesvolle herengroepen van het label, de Four Tops. Onder leiding van de krachtige stem van Levi Stubbs hoor je eerst het dramatische en meeslepende Reach Out, I'll Be There. Daarna volgt het evenzo intense Bernadette, een trek vol passie en pure soul-energie.

Tot slot de herkenbare en weemoedige cover van Left Banks' Walk Away Renee. Dit drieluik laat horen waarom hun harmonieën en het productieteam een gouden combinatie waren.

Lionel Richie liet begin jaren 80 de Commodores achter zich en scoorde solo de ene wereldhit na de andere. All Night Long uit 1983 is daarvan misschien wel het allerbeste voorbeeld, met zijn vrolijke, door het Caribisch gebied geïnspireerde ritmes. Het nummer ademt puur feest en optimisme, compleet met een aanstekelijk zelfverzonnen feestdialect. Een gegarandeerde feel-good plaat die vandaag de dag nog op elk feestje voorbij komt.

0: We sluiten deze Motown special af waar we hem ook begonnen zijn met de fantastische studiomuzikanten van de Funk Brothers. Met Soul Stomp laten ze nog één keer horen waarom zij de motor waren achter de ontelbare hits uit Detroit. De energie spat van de instrumenten af en herinnert ons eraan hoe rauw en puur de vroege sound van Motown was. Een perfect swingend slotakkoord voor deze muzikale reis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Alsof het uit zijn tenen kwam. Barry Manilow met Mandy. Goedenavond. Welkom bij de late avond. Het is maandagavond net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van je dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen vanuit Zuid-Holland. En ook deze uitzending staat weer bol van inspirerende verhalen en bijzondere initiatieven. Hemel Bruin ontvangt Hans Kieremans, voormalig docent en werkzaam geweest in de ouderenzorg. Hij vertelt over zijn passie, over poëzie en zijn bundel Parels in de Mist. En dan vervolgens gaat Tera Cox praten met Vanja Vukovic van de Bibliotheek Schiedam over de terugkeer van de Schiedamse Poetry Slam en de kansen die dit biedt aan dichters, spoken word artists en andere woordkunstenaars. En dan tot slot, zo rond de klok van 11:45... spreekt Herman de Bruin met Ton Severijn en van Kamerkoor Delft Blue over het concert Keer het Tij, waarin muziek, maritieme innovatie en aandacht voor het belang van gezonde oceanen samenkomen rond World Oceans Day 2026. Nou, dat alles in het kort in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En we gaan luisteren naar Harry Styles. De nummer, en dan moet ik even spieken hoe het nummer heet. Sweet Creature. Veel plezier met de late avond.

Trouble, Ray LaMontagne. Prachtig nummer. Speciaal voor jou hier in de late avond. Tot middernacht zijn we bij je met nieuws en achtergrond uit de regio van Zuid-Holland. Zometeen Hans Kiedemans. Hij is gepassioneerd docent van het Rock Mondriaan in Delft. Na een aantal jaren is hij gaan werken in de ouderenzorg. Veelal in verpleeghuizen als hoofdwelzijn. En als hobby heeft hij gedichten schrijven. En hij gaat praten met onze Herman de Bruin. En dat gaan ze doen naar de Chillites met het nummer Oh Girl uit 1972.

0: Hans Siermans is mijn gast in de studio. Hans, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd in de gezondheidszorg gezeten.
1: Ja.
0: Jarenlang.
1: Ja.
0: Maar er is een dichtbundel uit voortgekomen.
1: Ja,
0: ja. Hoe rijmt zich dat met elkaar? Want dat is niet meteen iets waar ik aan denk als ik aan de gezondheidszorg denk.
1: Nee. Ja, het komt eigenlijk voort uit een hobby binnen een cabaretgroep.
0: Oh.
1: Die we hadden in het verpleeghuis waar ik werkte. En op de een of andere manier zijn we wat bekender geworden door mee te doen aan een talentenjacht in Berkel. En daar werden we uiteindelijk tweede van de ruim 40 deelnemers.
0: Zo. Nou.
1: Eigenlijk hadden we eerste moeten worden, maar we waren met z'n achten. En de prijs was een reis naar Noorwegen. Dus ze hebben maar een zangeres gekozen om...
0: Vanwege de financiën ging
1: dat. Maar dat heeft eigenlijk een sneeuwbaleffect gehad. En we hebben heel veel opgetreden. Echt door het hele land. Ja. Ook in grote theaters zoals de Doelen.
0: Okay.
1: En Beatrix Hall in Utrecht. World Trade in Den Haag. Nou ja, en zo nog wel meer. En dat waren natuurlijk wel uitdagingen. We hebben het heel lang gedaan. Totdat een van de meisjes helaas overleed. En toen zijn we gestopt. Het is een prachtige hobby waar we nog steeds op terugkijken.
0: Ja. Ja. Maar is het thema dan ook vanuit de zorg ontstaan?
1: Ja. Want het was wel optreden voor vrijwilligers. Mm-hmm. Of ook voor mantelzorgers. Soms was het ook wel wat algemener. En in die grote theaters waren het vooral symposia, ook vanuit de zorg.
0: Ja, dus het had altijd wel met de zorg
1: contact. Het had altijd wel een relatie met de zorg te maken. Ja, klopt. Ja.
0: Dat heeft je gestimuleerd om door te gaan met schrijven. Want jullie schreven de teksten van dat cabaretgroep ook zelf. Hè?
1: Ja. Ik schreef veel teksten en de pianist maakte daar dan eigen muziek op.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook dat de gedichten heel ritmisch zijn. Want je moet er natuurlijk muziek op kunnen zetten.
0: Ja.
1: En zo ontstonden de liedjes en teksten voor een act hadden ook wel zonder liedjes.
0: Ja, het was niet enkel een liedjesprogramma.
1: Nee, maar wel vrij veel liedjes.
0: Ja, toch wel. Ja. En ik begreep van je dat die liedjes nog te beluisteren zijn.
1: Er zijn een aantal liedjes die te beluisteren zijn. Die staan ook op mijn website.
0: Mm-hmm.
1: Lichtpuntje.

0: dan worden we wel verspreid.
1: Ja, dan, dat is de bedoeling ook.
0: Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. En de gedichten zijn allemaal toch gericht een beetje op de zorg, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja, de zorg staat wel heel centraal. Ook, maar breed de zorg. Niet alleen personeel, maar ook vrijwilligers.
0: Ja, ja. Ook iedereen die met de zorg te maken heeft, die kan daar herkenning uit halen.
1: Ja, precies. En herkenning is bij dementie natuurlijk...
0: Dat is zeker.
1: Een belangrijk punt. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. We hebben het over Parels in de Mist, een gedichtenbundel. Die is verkrijgbaar.
1: Die is verkrijgbaar onder de titel Lichtpuntjes. Dat is de titel van mijn website.
0: Ja.
1: En als mensen daarop kijken, dan kunnen ze ook mijn e-mailadres vinden. h.sieremans@hotmail.com. En dan kan de dichtbundel besteld worden. De prijs is €10, exclusief verzendkosten. Dus,
0: dat valt allemaal nog om. En het is een dikke bundel, dat kan ik vast
1: wel. Ja, ik heb ook wel eens voorgesteld, want dat is bij een eerdere bundel wel gebeurd, die ik ook had geschreven, dat het een cadeau werd, bijvoorbeeld bij Dag voor de Vrijwilligers.
0: Ja.
1: En dan... ja, dan was ik natuurlijk wel de nodige bundels.
0: Dat wou ik zeggen, dan heb je er wel een paar nodig natuurlijk.
1: Ja.
0: Een mooi verhaal, Hans, om zo je werkzame leven een beetje terug op terug te kijken ook, denk ik.
1: Ja, ik kijk er ook met dankbaarheid op terug, ja.
0: Dat is mooi. Dan kunnen we Hans Sieremans bedanken voor wat hij ons heeft verteld en u heeft verteld. En dan gaan we gewoon verder met de dichtbundel te bestellen. En dementie is een moeilijk onderwerp, maar je maakt het wat lichter met die lichtpuntjes.
1: Ik hoop het.
0: Dankjewel voor het gesprek.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

De gebroeders Gallagher, Oasis, Don't Look Back in Anger. En daarvoor het Franstalige Tout va changer. En wist je dat de beroemde slogan Diamonds Are Forever helemaal niet uit de jubileumswereld kwam? De slogan werd in 1947 bedacht door copywriter Francis Geraghty voor een reclamecampagne van een diamantbedrijf De Beers genaamd. Het werd een van de succesvolste reclameslogans ooit en veranderde wereldwijd de traditie rond verlovingsringen. De uitdrukking werd zo bekend dat zelfs een James Bond film uit 1971 de titel Diamonds Are Forever kreeg. De soundtrack werd gezongen door niemand minder dan Shirley Bassey. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En daarna, na een jaartje pauze, is de Schiedamse Poetry Slam terug. Dit jaar wel in een iets andere opzet. Met één officiële slam op woensdag 8 juli. Dat alles na Shirley Bassey.

0: De Schiedamse Poetry Slam is terug. En aan de telefoon Vanja Vuskovic van de Bibliotheek Schiedam. Vanja, welkom in aan de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Vanja, een Poetry Slam. Het is een internationaal concept. Maar even voor de onwetenden onder ons, wat is het precies?
1: De letterlijke vertaling van Poetry Slam is eigenlijk een poëzieslag. Het is een kruising tussen literatuur en sport. En dat klinkt misschien heel heftig, maar het zijn eigenlijk dichters.
0: Ja.
1: Kortweg slammers die op een podium een wedstrijd met elkaar aangaan door middel van woordkunst.
0: En wat is het doel daarvan?
1: Nou, het doel is eigenlijk vooral ontmoeting en community. Maar omdat het natuurlijk een competitie is in de bibliotheek, het is natuurlijk de Schiedamse Poetry Slam. En uiteindelijk wordt de winnaar van de finale mag naar het NK Poetry Slam.
0: En ook nog internationaal?
1: Nou ja, internationaal ook. Dus het is eigenlijk een heel internationaal concept, ja.
0: Kan je toch een concreet voorbeeldje geven van welke mensen nou allemaal komen en wat ze precies gaan doen?
1: Nou ja, wat ik sowieso kan zeggen is hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. Want we hebben inmiddels al heel veel talenten een podium geboden. Misschien is KMR bij jullie bekend. Dat is al 2 jaar de staddichter geweest van Schiedam. Nou, dat was de winnaar geweest van de eerste editie. Ja, het is eigenlijk een finale dit jaar. En tijdens die finale gaan poëten, spoken word artiesten het tegen elkaar opnemen. En het publiek mag stemmen. Dus het is eigenlijk een avond vol ontmoeting en luisteren naar talenten. Wat we dit jaar anders gaan doen is dat we een open mic organiseren op woensdag 10 juni. Dus iedereen die wil mag lekker langskomen en zijn talent laten zien.
0: Open mic betekent echt heel casual. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ter plekke beslissen van ik ga nu iets brengen. Of moet je je daar nog speciaal voor opgeven of zo?
1: Je kan je opgeven. Alle informatie staat op de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Ja?
1: We zeggen ook geef je op, zodat wij in ieder geval een beetje kunnen weten hoeveel mensen meedoen. Maar je mag ook gewoon lekker spontaan langskomen. En je mag ook gewoon komen genieten van de performances. Dus je hoeft niet per se mee te doen, maar je mag lekker als publiek meedoen.
0: Leuk. En zit er aan die open mic nou ook een soort selectie aan vast van daaruit een bepaalde selectie, die gaat naar die slam, naar die poetry slam, of werkt het niet zo?
1: Nou, niet per se, maar ik zou zeggen, kom vooral langs op de avond, want ook daar wordt wat extra informatie gegeven dan wat wij op onze website hebben staan. Ik zou het meer zien als een oefening ook.
0: Ja?
1: Stel je wilt meedoen aan de finale op 8 juli. Dan is het misschien ook leuk voor je om even op 10 juni langs te komen en in ieder geval je talenten te laten zien. Om ook als een soort van oefening te zien en mensen te ontmoeten. En ja, dat dus.
0: Het publiek, dat beslist dus wie er gaat winnen. Waarop merk jij, let dat publiek nou? Welke criteria leggen ze aan de dag?
1: Het gaat natuurlijk niet alleen om spoken word, maar ook echt om de performance. Dus het gaat ook echt om hoe je het brengt, hoe de timing is, hoe het binnenkomt bij mensen. Je merkt ook wel heel vaak dat mensen oprecht geëmotioneerd door raken. Dus het is verschillend. Het is het hele pakket eigenlijk.
0: Dus het is niet alleen maar met engagement, het kan ook echt met humor zijn en ter verlichting en vermaak, echt letterlijk.
1: Absoluut, het is echt hoe je het brengt en hoe het aankomt, absoluut.
0: Nou, mooi. We gaan even naar de gegevens. Je zei al 10 juni is die open mic happening.
1: Ja, klopt.
0: Daar kan je zo naartoe. En hoe laat start die?
1: Die start om 7 uur.
0: Ja, en dat is in de bibliotheek Schiedam, die hele mooie bibliotheek.
1: Ja, absoluut. Dat begint dus om 7 uur en dat duurt tot maximaal 10 uur.
0: Ja, en 8 juli is dan de Poetry Slam.
1: Ja, 8 juli is de finale van de Poetry Slam inderdaad.
0: Ja.
1: En ook die start om 7 uur en kan misschien tot iets langer dan 10 uur duren.
0: Ja, dat begrijp ik. En de toegang is gratis?
1: Toegang is gratis. Nou. Maar meld ze wel even aan via de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Vanja Vuskovic. We weten er nu alles van. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Dank je wel.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wat een lief liedje. Het started with a kiss uit de 80e jaren met Hot Chocolate. En daarvoor Armand met Ben ik te min, het protestnummer uit 1967. Kamerkoor Delft Blue geeft op zaterdag 13 juni om 8 uur 's avonds het concert Keer dat tij bij Loods M in Maassluis. Daarover straks meer. Eerst Billy Joel met Honesty.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

0: gaan praten over het concert Keer het Tij ter gelegenheid van World Oceans Day 2026. En dat doe ik met Ton Severijnen en die is in de uitzending. Ton, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent er namens Delft Blue, dat is een koor, hè?
1: Klopt, we zijn een kamerkoor, doen bij voorkeur moderne klassieke muziek.
0: Modern klassiek? Wat is modern klassiek? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Meestal 20e eeuwse muziek.
0: Oké, okay, ja. En dat is nu weer zo, met Keer het Tij?
1: Dat is zeker zo. Ja. Zeker zo.
0: Ja.
1: Er is een World Oceans Day, dat is op 8 juni. En dat was voor ons een mooi kapstokje om eens een programma te maken over water, oceanen en klimaatdreiging. En klimaatdreiging die de oceanen bedreigt. Maar soms ook dat wij ook gewoon als mens of als visser of wat dan ook bedreigd worden. Soms ja. De oceanen. Dus het komt van twee kanten.
0: Dat is de boodschap. Maar jullie zingen ook. Want dat is natuurlijk, ja, dat doet een koor nou eenmaal, een kamerkoor. Maar er is ook een spreker.
1: Klopt. We hebben voor deze bijzondere concerten met dit thema ook bedacht, kunnen we dat op een locatie doen die met water en oceanen te maken hebben, met zee. Dus we zijn in Delft uitgekomen op Deltares, een groot onderzoeksinstituut met een befaamde golvengoot van 300 meter waar ze allemaal studies in doen. Dus daar gaan we niet in de goot, zo gezegd, maar wel in een auditorium van Deltares een concert geven. En daar is ook een speciale kleine lezing, de Ocean Talk, door de directeur en klimaatonderzoeker van Deltares, Bart van Hurk.
0: Een bijzonder programma, denk ik, want een kamerkoor dat heeft dat niet vaak, dat ze ook nog een TED-talk hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar wij wilden aan dit verhaal ook, net zoals de Verenigde Naties, een boodschap koppelen. Dus ook een maatschappelijke boodschap geven. En dat wilden we dus niet alleen met muziek illustreren, maar ook zeker met een kort verhaal. Het is je zit daar niet in uren naar een lezing te luisteren.
0: Nee, nee.
1: Van 10, 12, 10, 15 minuten zijn zoiets. Dus dat is goed te behappen. En omlijst door muziekstukken.
0: Ja.
1: Uiteraard niet alleen over die klimaatproblematiek gaan. Dat zijn met name twee stukken die daarover gaan. En andere hebben vaak met water, oceanen te maken. Dus zoals vissers daar ook een gevaarlijk beroep uitoefenen. Zoals in een van de liederen of twee van de liederen over gaan. Waar vrouwen, vissersvrouwen aan de kade staan. Met hoop en vrees van gaat mijn man terugkomen.
0: Ja, dat is weer een ander soort.
1: Precies, dat is een ander soort. Of een ander stuk uit Amerika, de Storm, waarbij geïnspireerd op de krabvisserij in Alaska, waar ook een scheepje steeds slecht weer, een storm op. Het begint wel vreselijk te waaien en golfslag. En ja, wat doe je dan als bemanning? Dan heb je niet veel meer te doen dan te bidden dat het maar goed af zal lopen.
0: Als mensen daar naartoe willen, waar moeten ze zijn en wat kunnen ze verwachten? Nou ja, wat ze kunnen verwachten, heb je net verteld, dus dat hoeft niet meer, maar
1: dat is op zaterdagavond 13 juni in Loods M in Maassluis. En dat is een voormalige grote scheepsbouwloods, die wat nu een culturele, maar ook innovatie hotspot is. Dus dat is ook mooi om zo'n programma in een oude scheepsloods te doen. Mm. Het andere is op zondagmiddag de 14e bij Deltares. Kaartjes zijn er nog zeker te verkrijgen. Dat gaat het beste via onze website, kamerkoordelfblue.nl.
0: Dat is duidelijk. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes met het mooie koorwerk wat jullie gaan laten horen. Beetje moderne muziek, hè? Is dat voor iedereen
1: hoorbaar? Ja, wel, maar laat het publiek vooral niet afschrikken. We hebben ook beluidende muziek van Fauré uit eind vorige eeuw. En we hebben ook modernere stukken die... het is niet allemaal piepknars, zeker niet. Er zit één stuk bij met pittige ritmes. Maar dat is ook een klimaatstuk, zo gezegd, wat gaat over een cycloon die de stad New York nadert. En de weerberichten, alle alarmfases worden gemobiliseerd. Er is een avondklok enzovoorts.
0: Okay.
1: En daar heeft de componist Jacob de Veldhuis een prachtig en opzettend stuk over geschreven.
0: Ja, dat is ook hoorbaar door jullie koor dan straks.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Het wordt een sprankelende uitvoering.
1: Zeker.
0: Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Ton Severijnen namens Delft Blue. Dank voor het gesprek.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 8 juni. Morgenavond dan zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en de interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar vind je alles terug over dit programma. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wens je welterusten voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Fijn dat je erbij was.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Lutscharel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Lutscharel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.